0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hairboutique Curaçao.com.

0: Voor wijn slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
0: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons

0: Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heijdoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Bandar stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van twee automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
0: Dit besluit volgt op de dood van twee automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heidoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Banda stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van twee automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: plaatse door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Sitri van Heidoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Bandar stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van 2 automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heidoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao, met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Banda stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van 2 automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen, en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heijdoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Banda stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van twee automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heidoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Bandar stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van 2 automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Curaçaose kunstenaar en beeldhouwer Giovanni Abad heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Hij is geselecteerd voor het Artist Discovery Program van Royal Caribbean. Abad is een van de 6 kunstenaars wereldwijd en zijn kunstwerk The Colors Behind the Flowers krijgt een prominente plek aan boord van het nieuwste cruise ship The Legend of the Seas. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental door de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo is in ongeveer 2 weken verdubbeld naar 754. Het aantal bevestigde besmettingen is inmiddels meer dan 2000. Chikwe Ihekweyazu van de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde dat de uitbraak mogelijk 2 tot 4 keer groter is dan bekend. Pogingen om de verspreiding tegen te gaan stuiten op problemen. Na een giftig lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven bij Antwerpen zijn dinsdagavond tientallen havenmedewerkers ziek geworden. 1 persoon ligt op de intensive care en 25 anderen werden onwel, maar hoefden niet in het ziekenhuis te blijven. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. De burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht meldt dat het grootste gevaar inmiddels lijkt te zijn geweken. Oekraïne mag geld van een EU-lening voor defensie gebruiken om Chinese drone-onderdelen aan te schaffen. Dit meldt de Financial Times. De lening van 6 miljard euro is bedoeld voor defensieaankopen, maar onderdelen zijn schaars binnen Europa. Drones zijn cruciaal in de oorlog en verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de Russische oorlogsslachtoffers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

meldt zich voor een leuke nieuwe dag. Ja, laten we vandaag van alles doen wat je echt gewoon graag wilt doen. Soms dan doe je wel eens dingen waar je niet zoveel zin in hebt. En ik stel voor dat we vandaag dingen doen die we alleen maar leuk vinden. Hè? Is toch een goed voornemen van de dag, hè? Zo komen we die dag wel weer door. Onderweg naar het avondeten, hè? Hoogtepunt van de dag. En zo meteen eens even naar het nieuws kijken wat er is gebeurd in de wereld.

Paradise en Bruno Mars hoorde je. Ja, yeah, op deze woensdagochtend. Het is 10 minuten voor 6:30. Laten we eens even kijken naar wat er is gebeurd in de rest van de wereld, terwijl wij hier op één oor lagen in onze tijdzone. Bij een Amerikaanse luchtaanval, of meerdere luchtaanvallen zelfs, op het zuiden van Iran zijn volgens de Iraanse autoriteiten zeker 30 burgers omgekomen en meer dan 260 mensen gewond geraakt. Daarnaast meldt het Iraanse leger dat 7 militairen zijn gedood bij een bombardement op een basis in Banpur. Het is niet duidelijk of die 7 militairen al zijn meegeteld bij de 30 gemelde doden. Iran voerde vannacht op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Ook in Oost-Europa is het onrustig. Oekraïne zegt bij een grootschalige droneaanval op de Zwarte Zee 20 Russische schepen te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Het land voert sinds anderhalve week steeds vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Daarmee wil Oekraïne de Russische bevoorrading van de bezette Krim verstoren. Rusland viel bij Odessa ondertussen niet-militaire vrachtschepen aan. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Dan nieuws dichter bij huis. De Surinaamse politie en het leger hebben 14 gewapende Chinese mannen gearresteerd bij Sarakreek in het district Brokopondo. Eerder verschenen beelden waarop de mannen in militaire kleding met Chinese vlaggen en wapens door het oerwoud marcheerden. Bij de operatie werd een grote hoeveelheid wapens en munitie gevonden. Waarom de mannen bewapend waren, dat is nog onbekend. Mogelijk werden ze ingezet om een goudmijn te beveiligen. En in 34 Amerikaanse staten, ja, hier zit een luchtje aan, zijn bijna 7000 mensen besmet geraakt met de parasiet die cyclosporiasis veroorzaakt. Diarree. De infectie verspreidt zich via besmet voedsel of water en kan langdurige, hevige diarree veroorzaken. Zeker 140 patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. De precieze bron is nog niet gevonden, maar onderzoekers die kijken onder meer naar sla en andere bladgroenten bij verschillende Taco Bell restaurants in Michigan. Weet jij wat je moet ontwijken? Ja, tenzij je graag op de kleine kamer zit natuurlijk. Ga lekker naar de Taco Bell in Michigan. En zo meteen laatste lokale nieuws met Nelly Rosa. Eerst muziek van Ray Parker Jr.

0: Clubhuisfm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Command the road with all

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamer.

0: Hij zit erin!
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Chi vuole i pone di Momanci? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanci. Barcelo per un momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E Classic Tea per relaxare Swiss match. Compra tre o más e botta un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi da facile botta partecipare. Fans nan di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op deze woensdagochtend 6:30. Daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
6: De bekende Curaçaose kunstenaar Giovanni Abad heeft een internationale mijlpaal bereikt. Als een van de slechts 6 kunstenaars wereldwijd is hij geselecteerd door Royal Caribbean. Zijn kunstwerk, getiteld The Colors Behind the Flowers, heeft een prominente plek gekregen op de Royal Promenade van het nieuwste en grootste cruiseschip ter wereld, The Legend of the Seas. En de politie heeft gisterochtend een 15-jarige jongen aangehouden voor de diefstal van de scooter. Het voertuig werd begin deze maand gestolen op het Prinses Margrietplein in Emmestad. De tiener bleek de gestolen scooter te hebben gekocht en zit voorlopig vast. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. En internationaal nieuws. In het Verenigd Koninkrijk komt er mogelijk een avondklok op sociale media voor 16- en 17-jarigen. De Britse regering wil dat apps zoals TikTok, Instagram en YouTube tussen middernacht en 6:00 ochtends standaard op zwart gaan voor deze groep. Ook moeten verslavende functies zoals automatisch afspelen en oneindig doorscrollen standaard worden uitgeschakeld om de nachtrust en focus van jongeren te verbeteren. De Britse regering hoopt de plannen volgend voorjaar te laten ingaan.
5: Ik vind 12:00 s'nachts eigenlijk nog laat.
6: Ik weet eigenlijk ook niet waarom het alleen maar voor 16- en 17-jarigen geldt.
5: Nee. Het, op zich helemaal geen slecht idee, maar dan inderdaad voor alle kids. Dan zou ik zeggen vanaf 6:00 s'avonds. Nou, misschien 7:00. Dan kunnen ze nog even 1 uurtje tiktakken. En dan lekker naar bed. TikTokken. Ik ga met mijn dochter altijd nog even tiktak kijken voor het slapen gaan. Maar dat is wat anders dan TikTok. Ken je dat nog? Van de Vlaamse TV?
6: Nee.
5: Nee? Oké.
7: Okay. De ochtendkrant van Nelly.
5: Het is, you know it if you know it. Het is een fantastisch leuke kinderserie waar schaapjes uit kerkjes komen en zo. Nou ja, goed. Ander verhaal. Laten we eens even kijken naar de ochtendkranten. Wat staat erin opgeschreven vandaag?
6: Nou, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad, nieuwe straat omvormen, horeca, zegt dus dat the sky is the limit voor dit deel van Pietermaai. Nou, de plannen, we hebben het er gisteren al over gehad in het nieuws, de plannen om de nieuwe straat in Pietermaai 's avonds af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer bieden volgens de horecaondernemers grote kansen voor de verdere ontwikkeling van het uitgaansgebied. We hebben Wim Boerenveen van Mundo Bizarro gesproken en daarin stelt hij dat ze daardoor meer evenementen kunnen organiseren en dat ze meer leuke dingen kunnen doen op straat als auto's onder andere dus worden geweerd.
5: Ja.
6: Onlangs was dus die simulatie waarbij ze dus keken of de hulpdiensten makkelijk daar ja, hun werk konden doen. Dus dat er geen belemmeringen was onder andere voor de brandweerwagens en andere hulpdiensten. Als je zo ziet, de luchtfoto's ziet, dan zie je dat het wel krap is. Ook op de manier waarop er wordt geparkeerd natuurlijk. Op de stoepen.
5: Ja.
6: Dus nu zijn ze dus nu allerlei scenario's aan het kijken. Maar hier zegt Boerenveen dat afsluiting volgens hem wel noodzakelijk is. Want op het ogenblik is de situatie levensgevaarlijk met de terrasjes en de auto's die er doorheen rijden.
5: Nou ja, levensgevaarlijk.
6: Nou, je ziet, het is wel, er is weinig ruimte als er een auto soms.
5: Jawel, maar zelf ook. Ja. Er zijn maar weinig auto's die daar zo'n dermate snelheid hanteren dat je dat levensgevaarlijk is.
6: Nou, het gaat niet. Je hebt mensen die dus gekke dingen uithalen. Maar er is gewoon heel weinig ruimte. En het voelt toch ook niet zo veilig aan. Als je zit hier en dus, maar wat is er? Misschien een. Ik wil niet zeggen dat er maar een haarbreedte tussen zit. Maar
5: ja, het is wel krap.
6: Wel heel erg krap.
5: Ja.
6: Dus het voelt ook niet veilig aan. En ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is.
5: Het is niet alsof je zeg maar op een terrasje langs een schotter gaat wegzitten of zo.
6: Waar de maximumsnelheid 80 is. Nee, dat klopt.
5: Nee.
6: Maar er is gewoon heel weinig ruimte en dat hoort gewoon niet. Het probleem dus dat de openbare werken heeft opgemerkt is dat de huidige bewoners die moeten wel normaal naar hun huis kunnen gaan. En daar zou een oplossing voor gevonden zijn. Bewoners zouden volgens hem met een ontheffing nog toegang krijgen tot hun woning. Maar ze verwachten dat er eerst een proef wordt ingevoerd. Daarbij zouden dan aan beide zijden van de straat verkeersborden en bloembakken worden geplaatst om doorgaand verkeer te weren.
5: Ja.
6: En leveranciers kunnen dan volgens hem, net als in veel Europese binnensteden, gewoon overdag laden en lossen.
5: Ja.
6: En ze willen, ja, de bedoeling is om maar gewoon het gebied nog verder te ontwikkelen als een toeristisch uitgaansgebied.
5: Ja.
6: En zeker nu straks met de opening van de Pyramid Hotel zullen er nog veel meer mensen in die straat lopen.
5: Ja, dat zijn een paar honderd kamers.
6: Ja.
5: Maar die leveranciers, dat wordt ook wel een dingetje. Want dat is, dit is altijd als je dan ergens in de binnenstad zit op een terrasje, dan weten die leveranciers het toch te presteren om midden tijdens dat het voorgerecht wordt geserveerd met zo'n dampend dieselbusje naast jouw tafeltje te komen staan om nog even snel wat dingetjes te brengen. Die moeten dan in de ochtenduren gaan bezorgen.
6: Ja, dat is ook logisch, ja. Overdag.
5: Ja, of het voorbeeld van Veergros volgen. Die hebben van die elektrische busjes. Dat is volgens mij de enige nog op het eiland, hè, die elektrische busjes heeft.
6: En die zijn dan smaller, bedoel je, en kleiner?
5: Ja, en die maken geen geluid. Dat als er zo'n diesel-veetakt naast jouw tafeltje staat te brommen, dan moet je toch aardig je volume opkrikken om elkaar nog te kunnen verstaan.
6: Mm-hmm. Nou, in ieder geval, het is niet de bedoeling dat er dan s'avonds daar nog dat leveranciers daar nog dingen kunnen afbezorgen.
5: Nee.
6: Het is de bedoeling dus dat het gewoon afgesloten wordt. Mensen denken nu al dat het een wandelgebied is, althans toeristen. En ze begrijpen dus niet dat er auto's doorheen rijden. Dat is eigenlijk wat erin staat. Even kijken wat er nog verder in de krant. En op de voorpagina trouwens van het Antilliaans Dagblad ook geïnspireerd door het artikel dat gisteren in de Vigilante stond over die Europese Nederlanders en een groep van 3 Europese Nederlanders die dus onlangs zijn aangehouden door de Curaçaose autoriteiten voor het versturen van onder andere cocaïne via de post. De redactie van de krant heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie en die heeft het bevestigd. Alleen de krant vroeg kennelijk ook nog naar details zoals leeftijd, geslacht, uit welke stad of streek in Nederland de verdachte afkomstig zijn en hoeveel ze aan drugs hebben verstuurd. Nou, kregen ze niet direct reactie op. Dus nog wachten op antwoorden op deze vragen. Maar Vigilante meldde dus wel dat het zou gaan om de toeristen. En ze hadden ook gezegd dat het ging om pakketten van 5 kilo cocaïne. Er is een zitting op 18 september gepland. En dan worden ze dan worden ze dus gehoord. En er is ook een local aangehouden. Die staat ook gepland voor zitting die dag.
5: Ja.
6: Nou, dat in onder andere het Antilliaans Dagblad.
5: En maar die gasten die waren dus op vakantie hier. Begrijp ik.
6: Het was dus wat ik gisteren had gezegd. Dus dat die, ze werden dus gelokt met een luxe vakantie op het eiland.
5: Ja.
6: En dan mochten ze hier een afloop, moesten ze dan wel drugs versturen via de post. En dat werd dus naar een huisadres gestuurd.
5: Juist, ja.
6: Maar ze mochten hier eerst lekker vakantie vieren.
5: Maar ze zijn nu nog steeds hier.
6: Nee, nou ja, ze zijn gearresteerd.
5: Ja, dus een luxe vakantie die is even verlengd in het All-In Resort tot 18 september. zelfs nog een maandje extra vakantie. Dat is heerlijk.
0: Nou, je krijgt je wel de echte Curaçao te zien, toch?
5: Nou, echt. Noem je het eiland nou één grote gevangenis?
0: Nee, maar het is een authentiek en rauw Curaçao.
5: Ja, dat wel, ja. Ja, ja, puur natuur. Puur, in ieder geval. Of het natuur is, dat weet ik niet.
0: Er is wel wat groen. En ze hebben daar trouwens moestuintjes neer.
5: Oh ja, ja, ja, ja, ja. En we moeten trouwens wel uitkijken met wat we zeggen over de leak. Want er wordt meegeluisterd, hè? Weet je dat? Nou, inmiddels trouwens niet meer. Hij is naar Nederland overgeplaatst. Hè?
0: Je trouwe fan, ja. Die jou een medestander zag. Ik weet niet wat jij soms, wat voor ons in je uitkraam.
5: Dat weet ik zelf ook niet.
0: Dat jij, dat jij een verdachte, of eigenlijk iemand die veroordeeld is voor moord, partnermoord, dat je achter hem zou staan.
5: Ik heb nooit achter. Nee, hallo.
0: Wel in zijn boek.
5: Nou ja, dat. Oké. Okay. Ja, dat was dus iemand die zat in de gevangenis. Die heeft een boek geschreven. En die vertelde in dat boek dat hij elke dag luisterde naar de ochtendshow. Dat ging over mijn programma wat ik toen maakte. Ja. Ja, dat was toch bijzonder.
0: Ja, maar het ging vooral om dat jij ook niet begreep waarom hij vast zat.
5: Ja. Ik denk dat als je in zo'n situatie zit, dat je dan zelf ook eens een keertje dat je dingen gaat horen om jezelf goed te voelen of zo.
0: Ja, alsof jij zei inderdaad gekke dingen. Dat lijkt mij een eerder realistisch scenario.
5: Nou, ik zeg een hoop gekke dingen. Maar ik zou nooit zeggen dat ik achter iemand sta die ervan wordt verdacht en schuldig is bevonden van het vermoorden van zijn vrouw met heel veel messteken. Mm. Dat kan ik me niet voorstellen, Nelly Rosa. Ik ben tot veel in staat, maar dat gaat wel vrij ver.
0: Het staat in het boek.
5: Oké, te lezen. Heb ik hem nou hier liggen?
0: Ja, je had hem hier laten zien.
5: Ik heb hem hier laten zien. Nou, als je hem wil lezen, dan moet ik maar even naar de redactie komen. Dan mag je hem even inkijken. Hè? Nee, niet? Tot zover de ochtendkranten voor dit moment. Zometeen spitten wij verder en verder en verder. Onderweg muziek van Top Louder, Dancing in the Moonlight hoor je. En eerst

Toploader op Paradise 103.1 FM deze woensdagochtend. Ik wil toch eventjes terugkomen op dat verhaal uit de VS. Net in het internationale nieuwsoverzicht wat er is gebeurd terwijl je lag te slapen. Er gaat dus een parasiet die explosieve diarree veroorzaakt rond daar in de Verenigde Staten. In de tientallen staten zijn al meldingen gedaan. Onderzoekers die tasten in het duister over de bron van die uitbraak. En het gaat om een parasitaire infectie die zich verspreidt via besmet water of voedsel en vooral in de zomer opduikt. Er zijn bijna 7000 mensen in 34 staten besmet. 34 staten, 7000 mensen die de hele dag maar op de kleine kamer zitten. Moet je voorstellen zich. Er zijn zelfs al 140 mensen in het ziekenhuis beland door deze infectie. Volgens een expert duurt het 1 tot 2 weken voordat mensen na een besmetting klachten krijgen. Daardoor is het moeilijk om te achterhalen welk voedsel de besmetting heeft veroorzaakt. Ja, of je moet maar één ding in 2 weken gaan eten, maar dat doen de meeste mensen toch niet. Hè. Bij veel andere voedselinfecties worden mensen binnen enkele uren ziek, dus dat is wat makkelijker op te sporen, ja. Ze hebben nu de eerste vingertjes richting Taco Bell gestuurd, in ieder geval. Onderzoekers die proberen nu via gesprekken met de besmette mensen te achterhalen wat ze hebben gegeten in de 1 tot 2 weken voordat ze ziek werden. Ja, en Taco Bell restaurants in Michigan die spelen daarbij mogelijk een rol. De aandacht gaat erbij uit vooral naar sla en andere bladgroenten die mogelijk besmet zijn geraakt. Michigan is de zwaarst getroffen staat met meer dan 3300 van die poepende Amerikanen. Ja. Het is een dekkie. Dus mocht je die kant op reizen voor wellicht nog een potje voetbal of zo. Ja, ik zou van alles doen. Maar niet richting de Taco Bell in ieder geval. Voor eventjes dan, hè. Het is trouwens wel hartstikke lekker. Maar ja, als je daardoor wekenlang aan de schrijterij zit, explosief, dan moet je natuurlijk ook niet hebben. Gewaarschuwd mensen stelt voor 2. Paradise FM op je woensdagochtend en de Spin Doctors, die hoor je nu.

0: Programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Buenos dias, van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend, precies 7 uur. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate.
4: De Nederlandse politie heeft een internationale bende opgerold die maandelijks ruim 100 miljoen euro buitmaakte met beleggingsfraude. Wereldwijd zijn tienduizenden mensen opgelicht door honderden nepadviseurs. De vermeende bendeleider is in Polen opgepakt. De politie waarschuwt slachtoffers om niet in zee te gaan met recoverybedrijven. Die beloven het geld terug te halen en dat zijn vaak dezelfde oplichters. En de automobilist die in maart een 4-jarig jongetje doodreed in Maastricht, reed minstens 100 km per uur en had gedronken. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Nederland vanochtend bekendgemaakt tijdens een rechtszitting. De 30-jarige man schepte destijds een moeder en haar kind in een kinderwagen op een oversteekplaats. De verdachte reed minstens 2 keer zo snel als de toegestane 50 km per uur binnen de bebouwde kom. De man blijft voorlopig vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak in het najaar. En lokaal nieuws, de bekende Curaçaose kunstenaar Giovanni Abad heeft een internationale mijlpaal bereikt. Als een van de slechts 6 kunstenaars wereldwijd is hij geselecteerd door Royal Caribbean. Zijn kunstwerk getiteld The Colors Behind the Flowers heeft een prominente plek gekregen op de Royal Promenade van het nieuwste en grootste cruiseschip ter wereld, The Legend of the Seas. En de politie heeft gisterochtend een 15-jarige jongen aangehouden voor de diefstal van een scooter. Het voertuig werd begin deze maand gestolen op het Prinses Margrietplein in Emmastad. De tiener bleek de gestolen scooter te hebben gekocht en zit voorlopig vast. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: met de Eye of the Tiger dat dan hun themasong is?
1: Oh, dat zal best zo zijn, maar ik kan me zo even geen club heugen die daar heeft.
0: Nee.
1: Maar het zal best wel zijn, want ja.
0: Het is wel echt een sportsong.
1: Echt een lied daarvoor. Ja, zeker.
0: Ja. Mijn favoriete club heeft dan weer The Best van Tina Turner uitgekozen.
1: Ja, You're Simply The Best. Ik hoor het heel vaak voorbij komen.
0: In het Philips Stadion, hè? Als je daar zit.
1: Ja, zeker. Ja, in het Philips Stadion,
0: Prachtig daar, hè? In Eindhoven.
2: Ja,

0: Ja, ja. Nog 3 wedstrijden. Dan is het weer gedaan met het WK, met die gekte. Toch?
1: Hallo? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik zat op jou te wachten. Ja, nee, dan is het gedaan met de gekte. Nou, die gaat nog even toenemen, want we gaan richting de finale. Ja. Maar gisteren, we hadden het erover tijdens de uitzending gisteren. En ik dacht van, nou, Frankrijk gaat daar winnen. Hands down. Nou, ook weer niet dat het heel makkelijk zou worden, maar toch wel overtuigend. Maar dus ik heb met verbijstering zitten kijken gisteren naar wat er allemaal gebeurde op het veld. En wat Frankrijk was zo in vorm. Spanje ook wel. Maar de Fransen die voetbalden, dat de lieve lust was natuurlijk. En die regen de kansen alleen. Het was echt genieten van al die toppers.
0: Ja.
1: Maar gisteren gaven ze ineens helemaal niet thuis. En je zag het al helemaal in het begin. Met Olise, die hele vreemde paasjes, ballen die niet aankwamen, misverstanden, slechte aannames. En ik dacht al van, wow, wat is hier gebeurd? Die kunnen het bol toch niet onderschat hebben?
0: Nee.
1: Kan toch niet waar zijn?
0: Nee.
1: Maar goed, weet je wel, in de topsport kan een procentje verschil in instelling kan al heel veel uitmaken.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht toch, weet je, van ze hebben de boel toch te makkelijk opgenomen. Want ze fietsten natuurlijk, ze wandelden eigenlijk door het toernooi heen. En met prachtige goals, zonder dat ze eigenlijk vol gas moesten geven.
0: Ja.
1: En gisteren was het ineens wel de bedoeling natuurlijk. En toen gaven ze niet thuis.
0: Nee.
1: Nou, Spanje deed natuurlijk wel geweldig, hè, laten we het eerlijk zijn. Ik moet zeggen, ik vond het wel een makkelijke penalty. Ik snap dat die scheidsrechter overigens een hele goede vond ik. Uit El Salvador. Ik snap dat hij hem moest geven. Maar ja, wat kon die jongen er nou eigenlijk aan doen? En je zou ook nog kunnen denken aan Hens. Hè? Want Lamine Jamal nam die bal wel met de arm mee. En dan zeggen ze, hij is langs het lichaam. Ja. Maar dan nog, weet je wel, het is wel heel bewust meegenomen. Het is niet dat het per ongeluk was. Dus was ook zijn enige kans, maar goed. En dan raakte hij hem. Nou, daar hoef je ook niet van om te vallen volgens mij. Maar goed, de penalty werd gegeven en er ging erin. En de Spanje maakte het daarna gewoon keurig af. Heel, heel erg professioneel.
0: Ja.
1: En zo werd het 2-0. En zo ligt Frankrijk eruit. En kan DJ Deschamps, de bondscoach, niet afscheid nemen van zijn geliefde nationale ploeg met een wereldtitel.
0: Nee, maar afscheid nemen doet hij wel. Hè? Dat is wel een ding wat zeker is. Hij zwaait af.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar had hij al aangekondigd voor het toernooi natuurlijk.
0: Ja.
1: En de opvolger is ook al wel bekend. Is nog niet officieel. Maar dat wordt Zinedine Zidane, die we allemaal nog wel kennen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus dat is een mooie bondscoach. En die zal aanvallend voetbal gaan spelen met Frankrijk, zoals het hoort. Dus wat dat betreft staan ons nog weer mooie tijden te wachten. Maar ja, gisteren zat het er even niet in.
0: Nee, precies.
1: Nou, wat zegt dat dan weer over vanavond, weet je wel? Ik heb het gevoel dat Engeland gaat winnen. Omdat die toch net iets beter in het toernooi zitten dan Argentinië. Maar ja, als je dat gisteren ziet. En het hangt ook altijd weer van momenten af natuurlijk. En, maar ik verwacht een heel, heel, heel heftig potje vanavond. Zo in zin dat het een saaie surferpot wordt.
0: Ja.
1: Maar ik kan me haast niet voorstellen. Met de passie van de Argentijnen en de absolute wil van de Engelsen om die finale te halen. Want voetbal needs to come home, zeggen ze dan.
0: Mm-hmm.
1: Denk ik toch dat het bloed aan de paal gaat worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat wordt wordt mooi.
0: Dat gaat zeker spannend worden. Hey, ik las trouwens, het advocaat die heeft een verlenging bij Curaçao nog niet uit zijn hoofd gezet, hè?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, dat heb ik nog niet meegekregen. Oké, nou. Nou ja, het is een mooi jobje ook natuurlijk, hè.
0: Maar, ik zeg niet bij voorbaat nee, heeft hij vandaag gezegd tegen de NOS. Hij zegt, ik wil toch nog wel even wat meer tijd daaraan besteden om erover na te denken wat ik nou wil.
1: Ja, hij had natuurlijk ook nog Feyenoord met Van Persie. Maar dat verhaal is natuurlijk ook afgelopen. Hè, met Van Persie. En dus ook van advocaat.
0: Ja.
1: Dus hij is vrij, zeg maar. Heeft zijn handjes vrij. Maar Dickie Kennende zal er wel boter bij de vis moeten. Dus de sponsors zullen weer over de brug moeten komen, denk ik dan.
0: Ja, ja. Ja, fantastisch. Is er nog wat ander nieuws waar jij nog bij stil wil staan?
1: Nee, eigenlijk staat alles in het teken nog van gisteren en van vanavond. En voor de rest, ja, gaat er natuurlijk al heel veel over spelers die gaan vertrekken, die van de ene club naar de andere gaan. En wat dat betreft vind ik wel opvallend, er is weinig nieuws over de Curaçaose spelers. Ja, we hadden het er vorige week natuurlijk al eventjes over. Maar ik hoorde vandaag ook nog weer dat de speler Lucharelle Geertruida, die was natuurlijk van Leipzig. Die had afgelopen seizoen bij Sunderland gespeeld op huurbasis. En die keert terug. En, maar daar is verder eigenlijk ook nog niks nieuws over te melden. Dus wat dat betreft is het stilletjes.
0: Ja. Nou, het opzicht. Daar maar even bij laten. Morgenochtend dan weten wij wie de Falklandoorlog op het veld heeft gewonnen. Jeroen?
1: Zo is dat.
0: Dan gaan we daar eens uitgebreid bij stilstaan. Mag ik jou weer danken voor dit moment?
1: Nou, heel graag gedaan. Fijne dag verder daar.
0: Yo, later.
1: Oké, ajo.
0: Paradise FM en de Rolling Stones nu.

0: Coldplay op 100.1. The Scientist. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate. En muziek is onderweg van Amy McDonald. En ook Toto komt eraan.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt? En hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matoor & Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
0: Van harte goedemorgen, woensdagochtend op Paradise. Het is precies 19:30, daarom aangeschoven. Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
8: De bekende Curaçaose kunstenaar Giovanni Abad heeft een internationale mijlpaal bereikt. Als een van de slechts 6 kunstenaars wereldwijd is hij geselecteerd door Royal Caribbean. Zijn kunstwerk getiteld The Colors Behind the Flowers heeft een prominente plek gekregen op de Royal Promenade van het nieuwste en grootste cruiseschip ter wereld, The Legend of the Seas. En de politie heeft gisterochtend de 15-jarige jongen aangehouden voor de diefstal van een scooter. Het voertuig werd begin deze maand gestolen op het Prinses Margrietplein in Emmestad. De tiener bleek de gestolen scooter te hebben gekocht en zit voorlopig vast. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. En nieuws uit Nederland. Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET moet een ontslagen buschauffeur in opleiding ruim €6.000 aan vergoedingen betalen. De man werd op staande voet ontslagen nadat hij vrouwelijke collega's seksueel getinte berichten en ongepaste Snapchat-foto's had gestuurd. Hoewel de Rotterdamse rechter het gedrag van de man absoluut grensoverschrijdend en laakbaar noemt, oordeelt hij dat ontslag op staande voet een te zware straf was. De RET had eerst een waarschuwing moeten geven. De chauffeur hoeft bovendien zijn opleidingskosten van ruim €6.000 niet terug te betalen.
0: Mag ook niks meer tegenwoordig, hè?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Wat heeft hij dan gestuurd?
8: Nou, het is eigenlijk dat hij ze had toegevoegd aan zijn account. Mm-hmm. En hij had er niet bij verteld dat er dus ook seksueel getinte berichten daarop stonden. Dus onder andere ook geluidsopname van een kreunende vrouw. En daar zaten ze niet op te wachten. En ook foto's van hem in string.
0: Wat?
8: Dat soort dingen.
0: Ja. Nee, daar zit je niet echt op te wachten.
8: En hij had eigenlijk die telefoonnummers had hij ook van een interne lijst gehaald. Die heeft die vrouwen niet eens gevraagd.
0: Hij heeft ze gewoon toegevoegd. Mm-hmm. En foto's van zichzelf in een string in hun neus gewreven.
9: Ja, dat
10: daar
9: is
10: komt de, het op neer, ongeveer.
9: Dat is meer een smeerpijp. Zeg even naar de krantjes dan maar deze ochtend.
10: Ja, nou, het Hof heeft dus gisterochtend de straf van Amon Vrij dus verlaagd. Vrij was in eerste aanleg veroordeeld tot 26 jaar cel. Maar hij krijgt dus... komt er zo aan. In hoger beroep 15 jaar. Krijgt dus nu 15 jaar voor onvoorwaardelijke gevangenisstraf. En die flinke strafvermindering komt doordat het Hof Vrij heeft vrijgesproken van betrokkenheid bij een moord in 2023. Dat is op Tahir J. Daarvoor was volgens de rechter te weinig bewijs. Zowel de verklaringen van de eerste getuige als die van de tweede getuige waren onbetrouwbaar. En dat zo betuigde, of betoog, sorry, Vrij's advocaat in zijn verdediging. Bovendien waren ook de telefoongegevens van Vrij evenmin betrouwbaar. Want hij was al gestopt in april 2023 met het gebruik van zijn telefoonnummer. En het slachtoffer kwam dus pas maanden later in september om het leven. Dus hij gebruikte dat nummer niet meer. Dus op basis daarvan is hij dus eigenlijk vrijgesproken voor de moord op Tahir J. Maar die celstraf van 15 jaar geldt dus nu uitsluitend voor zijn rol bij de fatale overval op de Nederlandse marechaussee Toon Brood in mei 2024. Vrij moet de nabestaanden ook nog een schadevergoeding van 58.000 gulden betalen. Voor de moeder van de 25-jarige Tahir J. is het wel heel zuur. Want het is nu, die zaak is dus gesloten zonder dat er iemand is veroordeeld. En behalve dus dat de getuigenverklaringen tegen hem onbetrouwbaar bleken, waren deze ook deels gebaseerd op geruchten via Facebook. Zo schrijft de Vigilante. Het slachtoffer werd destijds in Otrobanda neergeschoten in het Brionweg en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. En verschillende getuigen die hadden verklaard dat Vrij dus de schutter was. Maar op de politie, al voor de politieherkenning, lieten ze een foto zien. En ze bleken hem niet te zijn. En er waren allemaal getuigenverklaringen die elkaar tegenspraken. Nou, vandaar dus dat er onvoldoende hard bewijs is. En dat het Hof geen andere optie had dan vrijspraak. Ja, en voor dat wat betreft dat zijn betrokkenheid op de moord van Toon Brood. Ja, dat was natuurlijk. Het was zo koelbloedig zijn ze daar te werk gegaan. Hoe ze hem eigenlijk aan zijn lot hebben overgelaten. Misschien had hij het kunnen overleven als de ambulance was gegaan.
9: Ja.
10: Als ze de ambulance konden bellen en hem konden helpen.
9: Bizar.
10: Ja, dat is echt. En ze waren zo jong. De daders, hè?
9: De daders, ja.
10: Daarom, hij is ook niet veroordeeld volgens het jeugdrecht.
9: Ja, maar er gaat gewoon niks meer van hun leven terechtkomen. Dat kun je wel stillen, denk ik. Als je zo verrot bent op zo'n jonge leeftijd en je gaat dan zo lang de gevangenis in, dan knap je ook niet van op. Er is ook geen andere manier, natuurlijk.
10: Wat ons justitieel systeem, dat is de gevangenisdetentie, het is de bedoeling wel dat je rehabiliteert.
9: Ja.
10: En dat je daarna, als hij over 15 jaar eruit komt, dat hij in ieder geval kans moet hebben om weer mee te kunnen doen in de samenleving.
9: Ja,
10: laten we hopen dat het...
9: Op papier is dat zo.
10: Nee, laten we hopen dat het lukt.
9: Ja.
10: Dat is ergens wel positief blijven. Maar hij moet eerst gestraft worden. En het moet ook echt aanvoelen als een straf en niet als een vakantie.
9: Nee, precies. Goed, ander nieuws.
10: Ja, ander nieuws. In de kranten ook... De politievakbonden, de NAPB en de SAP, luiden de noodklok over de zware personeelstekorten en de snelle vergrijzing binnen de justitiële keten op Curaçao. Door een gebrek aan rechercheurs blijven complexe onderzoeken zoals financiële fraude liggen en komt de zorgvuldige voorbereiding van rechtszaken in gevaar. Nou, de tekorten zijn de afgelopen jaren in kaart gebracht en verergerd door een grote golf van vervroegde uittredingen. Ook is het door krapte in Nederland erg moeilijk om nieuwe officieren van justitie aan te trekken. En om de druk op het overbelaste personeel snel te verlichten, wordt nu onderzocht of de 3-jarige politieopleiding versneld kan worden afgerond. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dit staat in de Vigilante. Er is ook wel, leuker nieuws in de krant staan, toch?
9: Ja, dat hoop ik wel, ja. Is er nog een geitje geboren ergens? Ja, dat is toch leuk. Daar knap je van op.
10: Nou, nee, dat... dat staat er niet in de krant. Dat kan ik in ieder geval niet vinden.
9: Oh.
10: Qua, ja, misschien dit dan. Ja, er is morgen. Ja, dit is morgen. Dan vindt er een lezing plaats. Eigenlijk meer een soort gesprek onder de boom bij het herdenkingscomité Slavernijverleden. Dat staat ook in het Antilliaans Dagblad. En dan wordt er gesproken over traditionele geneeskunst op Curaçao, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere kruidenkennis, natuurlijke behandelingen, rituelen en spirituele zorg. Nou, als je niks te doen hebt morgenavond, dan kan je dus naar Otrobanda gaan. Ze hebben altijd wel lekker hapje en een soepje, dus het is heel erg gezellig. Misschien ontmoet je daar de liefde van je leven.
9: Ja, en als je die al hebt?
10: Dan is het gewoon gedoe, je ga je kennis opdoen. Altijd leuk.
9: Kennis opdoen.
10: Ja, okay. Kennis opdoen.
9: Leuk. Bong, nou, tot zover dan maar even. Mag ik je danken?
10: Is goed.
9: Bedankt. Er staan vrijwel geen opstoppingen op de Curaçaose wegen. Dus dat betekent lekker doorgassen, geblazen. Onderweg naar je werk of naar de supermarkt of naar het strand. Wat je ook gaat doen deze dag. Deze woensdag de 15e van juli, midden in de vakantieperiode. Dus het is in de ochtenduren lekker rustig op de weg. Maar in de middaguren, dan staat het vast, hè. Dan komen alle vrije vakantievierders uit hun holen. En is het bumper aan bumper rijden geblazen op de weg. Op Paradise zometeen Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. Eerst uit volle borst met een van de headliners van het Noordse Jazz.

op je vrolijke woensdagochtend. De 15e van juli in de vakantieperiode. De ochtendshow met heel veel lekkere deuntjes. Amy McDonald hoorde je bijvoorbeeld, Mr. Rock'n'Roll. En daarvoor de mannen die op het podium staan op het Curaçao Noordje Jazz Festival over een paar weken al. En begin september gaat dat gebeuren. Toto

Of niet komt, dan zorgen wij er maar voor dat die zo horizontaal je auto in wordt gelanceerd. Frank Rijs op Paradise deze woensdagochtend. We raken hier in de studio niet uitgesproken over die man die op die Ryanair vlucht naar buiten is gezogen op een vlucht naar Griekenland. Heb je dat meegekregen? Druk aan het zoeken op zoek nu naar een luchtvaartexpert die ons daar zometeen alles over kan vertellen in de show.

0: wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: score for fun. Download Bovinmaas app. Hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. IRCB, Bostempel Digitaal, Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje, voel je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Fenmas. Of un voucher na valor di 1500 florin di beton industrie brieven gaat. Para más información, visita Fenmas.com.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food. Van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Rifford. Vroeger dronken die biertje. Blauw.

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
2: Van harte goedemorgen Paradise FM op je woensdagochtend. Het is precies 8 uur en daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate.
3: Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is in 2 weken tijd verdubbeld tot zeker 754 slachtoffers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de situatie alarmerend, omdat het virus zich buiten het zicht van artsen verspreidt en er geen goedgekeurd vaccin voor deze specifieke variant bestaat. Omdat de Wereldgezondheidsorganisatie geld tekort komt om de crisis te bezweren, maakt het Nederlandse kabinet 4 miljoen euro extra vrij voor de bestrijding van het virus in Congo en buurland Oeganda. En het Openbaar Ministerie in Nederland heeft 10 jaar cel en 10 jaar rijontzegging geëist tegen een 24-jarige Hagenaar. De man wordt ervan verdacht in maart vorig jaar een 18-jarige man uit De Lieren opzettelijk te hebben doodgereden in Maassluis. Volgens de officier van justitie reed de verdachte na een vechtpartij op straat met zijn auto bewust en op hoge snelheid in op het slachtoffer. Daarna zou hij zelfs nog een tweede keer over het slachtoffer heen zijn gereden. De verdachte claimt dat hij in paniek handelde, maar het OM vindt die verklaring ongeloofwaardig en spreekt van doodslag. En de overheid start volgende week dinsdag een groot onderzoek naar de crisisparaatheid op Curaçao. Enquêteurs in rode shirts zijn tot eind juli op locaties zoals Kooiman en Centrum Mahai te vinden voor een korte anonieme enquête. De overheid roept iedereen op om mee te doen en adviseert om alvast een noodpakket in huis te halen. En de politie heeft gisterochtend een 15-jarige jongen aangehouden voor de diefstal van een scooter. Het voertuig werd begin deze maand gestolen op het Prinses Margrietplein in Emmestad. De tiener bleek de gestolen scooter te hebben gekocht en zit voorlopig vast. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. En de bekende Curaçaose kunstenaar Giovanni Abad heeft een internationale mijlpaal bereikt. Als een van de slechts 6 kunstenaars wereldwijd is hij geselecteerd door Royal Caribbean. Zijn kunstwerk getiteld The Colors Behind the Flowers heeft een prominente plek gekregen op het nieuwste en grootste cruiseschip ter wereld, The Legend of the Seas. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Dankjewel.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Het is momenteel het allerdrukst op de weg naar Santa Catarina richting de Cascoraweg. Vanaf de Kaya Clarinet staat het daar vast. 10 minuten extra reistijd. Ook de Krijgersbijenweg richting de stad. Vanaf Zuurzak, daar staat het vast niet zo veel als normaliter. Het is vakantietijd. 5 minuten extra reistijd al daar. En dan verder hier en daar wat kleinere opstoppingen die niet per se het noemen waard zijn. Dan de aangepaste aankomsttijd op de luchthaven. Winair uit Sint Maarten is een stuk later dan gepland. In plaats van 9:30 worden zij verwacht rond 10:30 vanmiddag. JetBlue uit New York is dan weer 20 minuten eerder. Komt binnen rond 14:45. En ook TUI Fly uit Amsterdam, de 367 vlucht, is 50 minuten eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 14:50 deze middag.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
7: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
8: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger?
9: El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
10: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
11: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
12: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
13: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle borst.
2: Ja, buenos dias, van harte goedemorgen. Zometeen weer lekker water happen voor een leuke prijs.

0: op Paradise FM deze woensdagochtend. We hebben deze week wat leuks, hè? We hebben een leuke prijs in elke show. De ochtendshow, de lunchshow of de late show met Vanessa Werkhoven. Namelijk van de Sea Shack. Dat is een fantastische gave winkel daar in Salinja. Op de Fokkerweg zitten zij. Onder onze oude studio daar is Mick met zijn team een nieuwe winkel begonnen. De Sea Shack met allerlei leuke dingen voor iedereen die van watersport houdt. Of van recreëren op en rondom het water. Dus lekker met een drankje in de hand. Een beetje met je pootjes baden, zoiets. Allemaal leuke dingen te krijgen. En deze week, als je meespeelt met het spelletje Waterhappen, dan ga je er vandoor met een van die leuke dingen. Zoals deze ochtend een set, een paar met waterschoenen van het bekende merk Aqua Run. Aqua Run, denk ik. Ik heb ze hier in de studio en ja, dit zijn wel kwalitatieve dingen. Dit zijn niet van die dingen die je na 2 keer draagt kan weggooien. Dit ziet er goed uit. Ik heb ze in maat 10. 43, Europese maat. Maar ja, als je een kleinere of een grotere voet hebt, dan mag je uiteraard een andere maat gaan ophalen bij de Sea-Check. Alright, wat moet je daar nou voor doen? Nou, even goed luisteren naar wat ik ga uitbrengen. Uitkramen met water in mijn mond. Een gezichte, oud-Hollands gezichte. Maar ja, aan jou de vraag, wat? Want het gaat allemaal niet zo makkelijk met een mond vol met water. Oké, nou, dan gaan we nog eens eventjes de muziek uitzetten voor de verstaanbaarheid. Luister en huiver, daar komt-ie.
1: Oh, west.
0: Ah, gadverdamme zeg. Wie heeft dit nou toch ook verzonnen?
2: Drop it.
0: 675-1031. Stuur maar door. Wat heb ik daar zojuist naar buiten proberen te krijgen? Ja, hele broek vol met water. Niet in mijn broek geplast, hoor. 675-1031. Met jouw goede antwoord. Kom maar door.

0: En het is happier op je woensdagochtend. Aan de telefoon de verfspecialist Jair. Goedemorgen, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Jij heb jouw beroep in het, het geven van kleuradvies, denk ik dan zo'n beetje? Of hoe zie ik dat?
1: Niet alleen kleuradvies, maar voornamelijk het aanbrengen en voorkomen van problemen bij verf. Levensduur verlengen en dat soort dingen. Dus ja, mensen advies geven van wat voor verf, wat voor primer ze moeten gebruiken, hoe ze het moeten aanbrengen, wanneer ze dat moeten doen, et cetera, et cetera.
0: Ja, ja, ja. En hoe vaak sta je zelf nog met de roller in de hand?
1: Ik zelf, niet dagelijks, maar wel wekelijks een paar keer om het voor te doen. Ja.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, tuurlijk, ja, ja. Even laten zien, ja. Ja, ik kan me dat nog herinneren van dat we het huis hebben gebouwd. Toen dachten wij als kniepert, mijn vrouw en ik, weet je wat, dat verven, dat doen we zelf wel even. Dat bespaart weer, bespaart weer heel veel geld. Nou, uiteindelijk hebben wij dat anderhalve dag geprobeerd. En toen hebben we toch maar iemand gebeld die er een expert in is. Want wat is die primerlaag toch? Wat is dat toch verschrikkelijk, die primerlaag aanbrengen?
1: Ja, nou kijk, als je een goede primer hebt, bijvoorbeeld die van Kooijman, dan gaat het wel vrij makkelijk, hoor.
0: Ja. Oké. Nou, we gaan het nog een keertje proberen, ja. Met die van Kooijman, zei je, toch?
1: Ja, Kooijman en Global. Global, die maakt dus de verf voor Kooijman.
0: Ja.
1: En we hebben dus Global verf, Kooijman verf en ook Benjamin Moore. Dus keuze zat.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus die met die groene emmers, toch? Dat zijn die, hè? Ja.
1: Ja, we hebben gouden, witte, ja.
0: Met die groene K erop. Van waar staat dat ook weer voor?
1: Kooijman.
0: Oh ja, ja, dat was het, ja. jij hebt een appje gestuurd voor het spel Waterhappen, wat nu al legendarisch is. Alle credits daarvoor gaan naar onze collega Vanessa Werkhoven, die aan de tekentafel zat en dacht, hey, dat is een leuk idee. We gaan alle DJ's een slok water laten nemen om dan een gezicht uit te laten spreken.
1: Ja.
0: En dat resulteert in, aan de ene kant hilarische fragmenten, aan de andere kant word ik er ook een beetje onpasselijk van, zo nu en dan. Wat jij?
1: Ja, vond ik wel grappig, ja.
0: Vandaag op het spel een paar Aqua Run Beach Shoes. Waterschoenen. Geen overbodige luxe voor als je op het strand zit waar wat steentjes in het zand liggen. Of waar je nog wel eens een zeeegeltje tegen kan komen.
1: Ja.
0: Wat heb ik net...
1: Dan hoef ik in ieder geval geen Crocs meer aan te doen.
0: Oh, daar ben je. Heb je nu Crocs aan? Gatsie. wat heb ik net met een mond vol water proberen uit te spreken?
1: Oost-West thuisbest.
0: Oost-West thuisbest, ja, correct. Ik ga die nog een keertje doen als je het niet erg vindt. Maar dat was inderdaad het gezicht wat ik in mijn mond nam. Hey, probeer man, die waterschoenen zijn voor jou.
1: Leuk, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Die komt zeker goed.
0: Ja, nou mooi man. Ga ervan genieten. Thanks voor het meespelen en een fijne dag vandaag.
1: Hartstikke goed. Oké, dankjewel.

0: ZFM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalen machtig, wat heerlijk.
5: Bingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
6: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
7: Van harte goedemorgen, Paradise FM op deze vrolijke woensdagochtend, de 15e van juli. Het is precies 8:30, daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
8: De Arubaanse militie bestaat voor het eerst in de geschiedenis ook uit vrouwen. Onlangs hebben de eerste 2 vrouwelijke militairen samen met 3 mannelijke collega's hun eed afgelegd op de marinierskazerne Savannita. Dit gebeurde tijdens een feestelijke ceremonie in het bijzijn van onder andere gouverneur Alfonso Boekhout en de commandant der zeemacht. En de overheid van Curaçao start volgende week dinsdag een groot onderzoek naar de crisisparaatheid op het eiland. Enquêteurs in rode shirts zijn tot eind juli op locaties zoals Kooiman en Centrum Mahai te vinden voor een korte anonieme enquête. De overheid roept iedereen op om mee te doen en adviseert om alvast een noodpakket in huis te halen. En internationaal nieuws. In het noorden van Japan heeft een beer maandagavond ingebroken in het huis van een 87-jarige echtpaar om de koelkast leeg te eten. De bewoner betrapte het dier in de keuken, waarna de beer er met het voedsel vandoor ging. De politie vermoedt dat dezelfde beer verantwoordelijk is voor een hele reeks recente inbraken in de regio. Het aantal confrontaties tussen mensen en beren in Japan stijgt de laatste jaren fors. Door mislukte oogsten in het bos en de leegloop van het platteland trekken de roofdieren steeds vaker naar bewoonde gebieden op zoek naar voedsel.
7: Ja,
9: de ochtendkrant van Nelly.
7: Staat er ineens een beer tegenover je? Ja, maar goed, op zich is dat niet zo spannend, toch? Jij hebt dat elke ochtend, die ervaring, als je hier binnenkomt in de studio.
8: Waar?
7: Hier.
8: Wie?
7: Dat je tegenover een beer staat. Wie? Hey, hallo. Goed, even naar de ochtendkranten dan maar.
8: Ja, want in het Antilliaans Dagblad op de pagina van Bonaire... dan zien we dus dat staatssecretaris Erik van den Burg... die is dus op Bonaire voor zijn werkbezoek. Hij, deze week is hij dus op Bonaire, Aruba en natuurlijk ook Curaçao.
7: Ja.
8: En op Bonaire liet hij zich onder andere informeren... over de uitdagingen op het gebied van drinkwater en energievoorziening. Volgens de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties... zijn betrouwbare basisvoorzieningen essentieel voor de bestaanszekerheid... van inwoners en natuurlijk ook voor de verdere ontwikkeling van het eiland. Hij bracht ook een bezoek aan Stinapa, of waar natuurbeheer en de bescherming van mangroven en koraalriffen centraal stonden. En ja, voor hem gaat het natuurlijk dat het belangrijk is om samen te werken om de unieke natuur van Bonaire ook voor toekomstige generaties te behouden. Nou, hij werd ook andere. Hij ging ook langs bij projecten die gaan in het kader van duurzaamheid. En dan vooral over de toekomstbestendigheid van Bonaire. Ook over plannen voor de invoering van openbaar vervoer. Ook de verbetering van de infrastructuur rond scholen. En het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen. Nou, daar kreeg hij ook allerlei uitleg over. En natuurlijk ook de haven van Bonaire. Een opmerkelijk bericht is ook de claim tegen de bibliotheek. Die is afgewezen. Want er was dus een rechtszaak die een advocaat heeft aangespannen tegen de bibliotheek. Zij had een vordering van ruim 175.000 gulden tegen de bibliotheek. En de rechter is daar niet in meegegaan. Want het advocatenkantoor die had dus een retainerovereenkomst met de BIEB. Zij gaf dan voor ongeveer 28 uur per maand... zou ze dan de bibliotheek bijstaan met juridisch advies. En daar zou ze ongeveer... ruim 6.000 gulden per maand krijgen. Nou, voor de BIEB was dat toch een hoog bedrag. En de nieuwe directeur die wilde dus een einde maken aan deze overeenkomst.
7: Ja.
8: Maar er waren allerlei clausules, ook voor de beëindiging. En dus toen had zij dus die rechtszaak aangespannen... waarbij ze dus vond dat ze dus nog recht had op 175.000 gulden. Nou zegt de rechter dus dat de hoogte van de beëindigingsvergoeding... en ook de financiële gevolgen, die zijn gewoon heel erg groot voor de stichting. De bibliotheek heeft geen commercieel karakter en die vervult juist een maatschappelijke functie en is grotendeels afhankelijk van subsidie. Dus ja, dat bedrag is natuurlijk was gewoon te hoog.
7: Ja.
8: Dus dat had iedereen wel die met gezond verstand kunnen bedenken. Verder in de kranten, ook in de Vigilante, gaat het vooral, zijn er een aantal berichten over jeugdcriminaliteit. Want volgens de krant faalt het resocialisatietraject voor jeugdige criminelen op Curaçao in de praktijk volledig. Want veel jongeren die vast hebben gezeten, staan binnen 1 tot 3 jaar opnieuw voor de rechter. En als pijnlijk voorbeeld noemt de krant een jongen die in 2021 als 17-jarige jongen werd neergeschoten door de politie bij een diefstal. En hoewel hij dus vorig jaar in de rechtszaal had moeten verschijnen als slachtoffer in de zaak tegen die agent, kwam hij de zaal binnen in een oranje gevangenispak. Want hij zat alweer vast voor een nieuw misdrijf. En volgens de krant ligt de oorzaak van de aanhoudende jeugdcriminaliteit dieper. Er wordt onder andere gesproken dat sinds Curaçao dus onder streng financieel toezicht kwam te staan in 2010. De jeugdwerkloosheid is gestegen door een zware belastingdruk naar een recordhoogte van 42% in 2020.
7: Ja.
8: De coronacrisis maakte de situatie definitief uitzichtloos. Nou, de krant is heel erg negatief hierover. Hoewel de werkloosheidscijfers dalen, is de schade aangericht. Want bij gebrek aan banen is de criminaliteit voor velen een alternatieve werkgever geworden. De krant baseert zich ook op eigenlijk toch wel de recente gegevens over criminaliteit. Want onder 16 tot 21-jarigen verhardt in rap tempo de criminaliteit met brute overvallen, afpersingen en pogingen tot moord. Ook het Openbaar Ministerie maakt zich dus grote zorgen over deze golf van excessief geweld.
7: Ja.
8: En ook wijdverbreid wapenbezit onder jongeren. Kennelijk zou onlangs een wanhopige moeder uit Cerro Fortuna hebben gezegd in de rechtszaal dat onze kinderen communiceren niet meer met hun mond, maar met vuurwapens. Nou, dat zegt heel wat over ook opvoeding.
7: Ja,
10: Nou ja, ja, op voeding of over externe factoren. Ik weet niet of we daar vanuit hier over kunnen oordelen of dat aan de opvoeding ligt. Of,
8: ja, de opvoeding is voor mij wel wat breder, ook met emotionele volwassenheid. Want je lost, je lost conflicten niet op met vuurwapens.
10: Nee, nee, nee, natuurlijk niet.
8: Dus nee. Heb je echt wel emotionele regulering ook bij nodig.
10: Jawel, dat klopt. Maar goed, ja, laten we opvoeden dan wat beter, wat breder trekken. Hè. Niet meteen naar de moeder of de vader wijzen. Dat kan ook, ja, wat ik zeg, externe factoren zijn waar je als ouder misschien wat minder grip op hebt. Ja.
8: Ja, je kan wel stellen uit andere onderzoeken dus dat wel vaak als er thuis problemen zijn, dan leven. Goede jongeren op onder heel veel stress. Ja. Thuis zijn ze zelf vaak ook niet. Hebben ze het ook niet geleerd hoe ze emotioneel volwassen moeten zijn. En dat is natuurlijk dan een vicieuze cirkel.
10: Precies.
8: En er worden hier op Curaçao vaak bij de jeugdreclassering worden dit soort trainingen gegeven.
10: Okay.
8: Dus onder andere om emotieregulering is een van de vaste trajecten die ze volgen.
10: Ja. Tot we sluiten nog even naar een klein leuk dingetje. Is er nog een lammetje geboren ergens of zo? Of een ezeltje?
8: Nee.
10: Oh.
8: Nee, helaas.
10: Heb je wel wat leuks te melden? Iets anders?
8: Nee, leuk nieuws niet. Maar wel, nee. Dan ga ik een ruzie met je krijgen. Nee, ik heb niks leuks.
10: Ruzie met mij? Ik ben allemansvriend. Je krijgt nooit ruzie met mij, dat weet je.
8: Oh nee, ik kan het niet zeggen als ik de naam nu in mijn mond ga nemen. Hij heeft een heel leuk bericht over een exclusief interview dus met Dick Advocaat.
10: Ja.
8: Waarin hij dus heel veel dingen zegt. Dingen die eigenlijk wel al bekend was. Maar je hebt het zelf eerder ook aangestipt met het gesprek met Jeroen. Maar dat was geen NOS.
10: Dankjewel Nelly. Je hebt vroeg weekend. Wat heerlijk zeg. Geniet er lekker van. Paradise FM op deze woensdagochtend. Gloria Esteban hoor je zometeen. Na deze van Robbie Williams.

0: Het is Gloria Esteban op Paradise. Buenos dias.
1: Het Lora woord van de dag.
0: Gratis te downloaden in elke app store. De Lora-app, daar steek je wat van op als je hem opent. Want daar kom je elke dag ook het woord van de dag tegen. En Nelly Rossa, wat heb je vandaag in de aanbieding?
2: Ik heb nu heb ik me laten inspireren door ons buurland of buureiland Aruba. Zustereiland Aruba. Daar staat een gezegde in het woordenboek. Ik was op zoek naar iets anders en ik kreeg dit. En toen dacht ik, nou, dit zal Joris wel leuk vinden. Oh. En ik denk dat als iemand dit ooit tegen je zegt, dan is het alleen maar bedoeld om je te helpen en om ervoor te zorgen dat je geen flater slaat. Oh. Boshap Tahabri.
0: Ja, dat weet ik wel. Dat is, dat je je ding openstaat, je gulp.
2: Juist.
0: Ja.
2: Als iemand tegen je zegt van Boshap Tahabri. Nou, Shap is hier, het zijn die authentieke bars. Weet je wel, die van Santa Rosa.
0: Ja.
2: Die eigenlijk helaas nu gesloten is.
0: Authentieke bar?
2: Ja, die authentieke bar die is niet rood. Het is groen geverfd. Vroeger was Alex Rosario daar vaak te vinden. Die had om het op de monumentenlijst te plaatsen.
0: Hoe heette dat nou toch? Iets met ambiente of zo?
2: Nee, joh, het is gewoon Santa Rosa Café of Santa Rosa Bar.
0: Oké, oké.
2: Dat, en ja, of misschien heeft het ooit wel een ambiente café geheten. Maar het is echt een iconische shop. En dan heb je nog in Punda is er ook nog zo eentje waar... dat ik zijn naam niet op zijn naam kom. Maar in ieder geval... Benji. Is het Benji? Ja, volgens mij Benji die baat hem uit. Het is ook nog zo'n traditionele oude café van Curaçao. Heel gezellig altijd.
0: Ja. En als je dan...
2: Maar in dit verband is het niet dat het open is voor iedereen. Dus je moet hem juist sluiten.
0: Ja, precies. Ja. Dus Shap is niet te verwarren met de gulp die in je broek zit. Hè?
2: Nee, als het staat bij Boshap Tahabri, dat betekent dat je heel snel naar beneden moet kijken en eventjes je rits...
0: Ja. Niet te snel, want zullen er haren tussen komen, dan heb je aardig wat pijn.
2: Heb je geen broek aan, een bokser?
0: Laat staan, als er wat anders tussen komt dan haren.
2: Wat ben jij? Nee, goed,
0: ik was even... Nee, bedenk aan, gisteren had ik een polo met een rits aan. Oh. En mijn dochter die vindt het leuk om af en toe aan die rits zo, die omhoog te trekken, out of the blue ineens. Dus ik had ineens allemaal borsthaar tussen de rits hangen. Dat deed verschrikkelijk veel pijn. Dus daar moet je mee uitkijken. Dus na te lezen in de Lora-app mag ik je danken.
2: Nee.
0: Bedankt. Het is Paradise en Steve Winwood is hier. Fingers.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: Maduro & Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De overheid start binnenkort een landelijk onderzoek naar de rampenvoorbereiding van inwoners. Van dinsdag 21 tot en met woensdag 29 juli nemen enquêteurs, herkenbaar aan rode shirts, korte vragenlijsten af op verschillende locaties, waaronder Luna Park en Centrum Mahaai. De resultaten helpen het crisisbeleid te verbeteren. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen en een noodpakket samen te stellen. De politie heeft gisterochtend een 15-jarige jongen aangehouden voor de diefstal van een scooter. De scooter werd op 1 juli gestolen in Emmastad. Onderzoek toont aan dat de jongen de scooter had gekocht. Hij is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
8: Dan nog internationaal nieuws.
7: De Amerikaanse krijgsmacht is begonnen met een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran. Dit meldt het Amerikaanse militaire commando in de regio. De aanvallen zijn gericht op het verzwakken van de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten, die deze gebruiken om commerciële scheepvaart in de staat van Hormuz aan te vallen. De luchtaanvallen begonnen woensdag rond het middaguur. De Europese Unie en Oekraïne versterken de samenwerking op het gebied van defensieproductie en drones. Dit werd aangekondigd door Ursula von der Leyen tijdens haar bezoek aan Kiev. Er wordt een partnerschap ondertekend dat gericht is op gezamenlijke productie van defensiecapaciteiten. Von der Leyen ontving ook de Orde van Europa van president Volodymyr Zelensky voor haar steun aan Oekraïns EU-lidmaatschap. De Britse regering wil meer beperkingen voor tieners op sociale media invoeren. Voor gebruikers van 16 en 17 jaar moeten apps zoals Instagram en TikTok tussen middernacht en 6 uur 's ochtends worden uitgeschakeld. Of moeten functies die jongeren langer laten scrollen, zoals automatisch afspelen van video's, worden uitgeschakeld. De nieuwe maatregelen zijn gericht op oudere tieners. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
9: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
10: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
11: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
12: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
13: Wij produceren
12: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
13: Die elk project sterker maken.
12: Ook verkrijgbaar
13: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
12: Heavy mix Curaçao.
13: Voor kwaliteit die blijft staan.
14: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Paradise en Wes. Hey. Buenos días.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Oh ja, vandaag in de aanbieding diner voor twee bij Op is Op. Café de Tijd in Poenda zitten zij. Heerlijke spareribs kun je daar krijgen. Misschien wel de lekkerste van het eiland die je ooit hebt geproefd. Van de wereld bedoel ik, uiteraard. Van het universum. Daar worden ze verkocht, die ribs. En die kunnen voor jou zijn op onze kosten.
1: Wat is hier weggepiept?
2: I can dance, I can talk.
0: Oh, als dat alles is, pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar aan het einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show. The Police zometeen, Can't Stand Losing You. Eerst even wakker worden met Avicii, het is Heaven op 103.1. Step out.

0: Money for Nothing and the Chicks for Free. Het is Paradise FM met de Dire Straits. Op je woensdagochtend zometeen nog meer fans van Pink en ook Phil Collins. Komt eraan.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
2: Duurzame transitie vraagt om daden, niet om rapporten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao is momenteel in New York voor een belangrijk VN-forum over duurzame ontwikkeling. Volgens de Verenigde Naties verloopt de wereldwijde uitvoering van de duurzaamheidsdoelen voor 2030 veel te traag en is te versnipperd. Voor Curaçao is het een directe oproep tot actie. Volgens de SER moet het eiland stoppen met praten en focussen op concrete prioriteiten. Het belangrijkste voorbeeld is de koppeling tussen betaalbare duurzame energie en de productie van drinkwater. Omdat Curaçao klein is, kunnen de overheid, vakbonden en werkgevers snel schakelen om deze plannen nu echt uit te voeren en zo de weerbaarheid van het eiland te vergroten. En de Curaçao Lions Club heeft haar nieuwe bestuur voor het komende verenigingsjaar officieel geïnstalleerd. Clarine Jukuma Celestina is daarbij herkozen en begint aan haar tweede termijn als president. Onder het motto voortbouwen op ons erfgoed, dienen van onze toekomst, gaat de club die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert, zich opnieuw inzetten voor kwetsbare groepen, de jeugd, ouderen en het milieu op het eiland. Tijdens de feestelijke installatieavond werden ook verschillende leden onderscheiden voor een jarenlange inzet. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

van Pink op Paradise FM. Zo, wat hoorde je daar? Vandaag ga je er ook weer vandoor bij Pepijn. Bij een fantastisch leuke prijs van de Sea Shack. Als je meespeelt met het spelletje Waterhappen. Vanmiddag bij hem het spel een Boten Magnet Cup Tumbler. Een stelvolle tumbler voor je drankje onderweg, op het strand, op de boot, tijdens een roadtrip of bij een dagje relaxen aan het water. En het fijne is, er zit dus een magneet in de onderkant van die tumbler, waardoor je hem overal bovenop kan klikken, zeg maar. Vet handig vanmiddag bij Pepijn Bieren Broodspot tijdens de lunch te verdienen. Bij het spelletje legendarische radiospel, nu al Waterhappen. Aangeboden natuurlijk door de vrienden van de Sea Shack. Paradise FM en Katja Gugu hoor je nu.

Het is Havana van Camila Cabello, Young Thug bij Paradise FM. Zometeen hier Jeremy Kisseler. Veel plezier met hem. En wij spreken elkander morgenochtend vanaf een uur of zes weer in de vroege ochtend, de donderdagochtend.

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçao Lions Club heeft haar nieuwe bestuur geïnstalleerd voor het komende verenigingsjaar. Glirene Jukema Celestina is herkozen als president en begint aan haar tweede termijn. Onder het motto voortbouwen op ons erfgoed, dienen van onze toekomst, zet de club zich in voor kwetsbare groepen en het milieu. Tijdens de installatieavond werden ook leden onderscheiden voor een inzet. De overheid start binnenkort een landelijk onderzoek naar de rampenvoorbereiding van inwoners. Van dinsdag 21 tot en met woensdag 29 juli nemen enquêteurs, herkenbaar aan rode shirts, korte vragenlijsten af op verschillende locaties, waaronder Lunapark en Centrum Mahai. De resultaten helpen het crisisbeleid te verbeteren. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen en een noodpakket samen te stellen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse krijgsmacht heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Dit meldt het Amerikaanse militaire commando in de regio. De aanvallen zijn gericht op het verzwakken van de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten die betrokken zijn bij aanvallen op commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz. De luchtaanvallen begonnen woensdag rond het middaguur en duurden 90 minuten. Het Hoge Rechtshof in Kenia heeft het verzoek van Rastafari's om het roken van wiet om religieuze redenen te legaliseren afgewezen. De rechter oordeelde dat de gemeenschap niet heeft aangetoond dat marihuana essentieel is voor hun geloof. In Kenia kan men tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen voor het bezit van marihuana. Rastafari's overwegen in beroep te gaan tegen deze uitspraak. De Europese Unie en Oekraïne versterken de samenwerking op het gebied van defensieproductie en drones. Dit werd aangekondigd door Ursula von der Leyen tijdens haar bezoek aan Kiev. Er wordt een partnerschap ondertekend dat gericht is op gezamenlijke productie van defensiecapaciteiten. Von der Leyen ontving ook de Orde van Europa van president Volodymyr Zelensky voor haar steun aan Oekraïns EU-lidmaatschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
8: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple.
9: wachten tot je koffer kwijt is.
10: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
11: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
13: Het is weer in het midden van de week, de woensdag, dus een beetje groove kan nooit kwaad. Hè? Hier is Earth, Wind & Fire. Paradise.

0: weet niet waarom en ik heb echt geen idee.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Ik heb geen idee waarom ik in één keer voor mijn gevoel veel bruiloftsmuziek draai. Earth, Wind & Fire, Let's Groove. En Bon Jovi dan te weten dat Bruno Mars eraan komt en de Black Eyed Peas. Dat zijn typische plaatjes zo na 10 uur hier op Brasa FM. De takeover van Paradise FM tijdens het WK. Nou ja, die plaatjes die je tijdens bruiloften hoort. Misschien heb ik wel zin in weer zo'n feestje. Dus wie in mijn vrienden- en familiekring is zover om elkaar het jaarwoord te geven. En het liefst op een prachtige locatie hier op het eiland, waar we, nou ja, met toch minimaal een mannetje of 50 kunnen genieten van ook een feestje en de ondergaande zon. Zo. Nou, dat heb ik lekker neergezet toch op deze 15e juli. Hoe is het met jou? Hoe gaat het? Heb je een beetje zin in vandaag? Ben je klaar voor de beste muziek ooit gemaakt? De muziekquiz, het werkwoord van de week. Het zit allemaal in het programma weer. Met de Black Eyed Peas dus zometeen zoals aangekondigd. En dit is Bruno Mars en zijn hit Marry You. Hoed op.

0: zo'n bruiloftshit hier op Paradise. Black Eyed Peas, Bruno Mars, Marry You. Nou, dat is een hele toepasselijke bruiloftsplaat. Maar ik draai ook Bon Jovi, Edwin en Fire. Ik zit een beetje in die flow. Maar ik ga toch even een beetje afwijken zometeen, hoor.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Pat Benatar komt er bijvoorbeeld aan uit de 80's. Love is a Battlefield. Maar eerst eens even dat werkwoord van de week wat ik heb bedacht. Nou ja, ik heb een bestaand woord gepakt, maar daar een andere betekenis aangegeven. Mag dat ook? Vandaag is het werkwoord flaneren. En in mijn betekenis is het ogenschijnlijk doelloos rondbewegen, terwijl je ondertussen alles observeert en ongemerkt informatie oppikt. En als je dat dan in zinsverband ziet, dan is dat: ik was zogenaamd even aan het flaneren door het kantoor, maar wist daarna precies wat er speelde op elke afdeling. Nou, wat mij betreft is flaneren dus absoluut geen tijdverspilling. Het is aanwezig zijn met een open blik. En juist vaak dan zie je dingen die je anders volledig had gemist, hè?
1: Jouw ochtend verloopt smooth. Met de lekkerste muziekmix op het ritme van het eiland. En Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Guy, een kleine overweging voor je. Want soms raakt een verlegen jongen niet alleen zijn stem kwijt, maar ook het geloof dat hij er mag zijn. Tot het moment waarop hij ontdekt dat zelfvertrouwen niet betekent dat je de luidste bent, maar dat je eindelijk durft te zijn wie je altijd was. Mijn persoonlijke verhaal naar Diana King hier op Paradise. Van Shy Guy naar Radioman. Ik ben blij dat ik dat iedere dag voor je mag doen. En ik heb zometeen hier een prachtig duet voor je. Oh, het is eigenlijk typisch nog zo'n bruiloftshit.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: via paradisefm.cw.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com. Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knocknock Kids. Alles voor mijn kamertje.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
5: Duurzame transitie vraagt om daden, niet om rapporten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao is momenteel in New York voor een belangrijk VN-forum over duurzame ontwikkeling. Volgens de Verenigde Naties verloopt de wereldwijde uitvoering van de duurzaamheidsdoelen voor 2030 veel te traag en is te versnipperd. Voor Curaçao is het een directe oproep tot actie. Volgens de SER moet het eiland stoppen met praten en focussen op concrete prioriteiten. Het belangrijkste voorbeeld is de koppeling tussen betaalbare duurzame energie en de productie van drinkwater. Omdat Curaçao klein is, kunnen de overheid, vakbonden en werkgevers snel schakelen om deze plannen nu echt uit te voeren en zo de weerbaarheid van het eiland te vergroten. En de Curaçao Lions Club heeft haar nieuwe bestuur voor het komende verenigingsjaar officieel geïnstalleerd. Clarine Jukuma Celestina is daarbij herkozen en begint aan haar tweede termijn als president. Onder het motto voortbouwen op ons erfgoed, dienen van onze toekomst, gaat de club die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert zich opnieuw inzetten voor kwetsbare groepen, de jeugd, ouderen en het milieu op het eiland. Tijdens de feestelijke installatieavond werden ook verschillende leden onderscheiden voor hun jarenlange inzet. Tot zover het nieuws van meer. Kijk op paradisefm.cw.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
6: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
7: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Als wat zou jij een vrolijke zomersong maken? Hoor je zometeen naar Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Express. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar ik zit een beetje in de bruiloftssferen vanochtend. Heel veel muziek die je draait. Als je gaat nadenken, dan kunnen ze allemaal op zo'n leuk ja-woordfeestje gedraaid worden.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zo ook Michael Bublé en Last. Maar dat heeft niks te maken met de muziekquiz. Ja, alhoewel, op een bruiloft wordt er ook altijd lekker gegeten en goed eten geserveerd. Hè? Zeker voor de daggasten. Nou, op deze 15e juli wordt het dan toch een simpelere hap. Geen bruilofts haute culinaire, maar heerlijk bijvoorbeeld sperrupshappen bij Op is Op Café De Tijd. Daar sturen we je naartoe als je het fragment raadt dat ik voor je heb. 6751031, hier komt de opgave, dus opgelet maar, hè.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Onmiskenbaar Phil Collins op Paradise. In die muziekquiz. Oh, wacht. Oh,
1: jeetje.
0: Oh nee, het woord dat weggepiept is, dat moet je doorgeven. Via 675-1031. Als je kans wil maken op die dinerbon voor twee bij Op is op Café de Tijd. Dus kom maar door met het goede antwoord. Wat is er weggepiept?

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao is in New York voor een VN-forum over duurzame ontwikkeling. De Verenigde Naties waarschuwen dat de uitvoering van duurzaamheidsdoelen voor 2030 te traag gaat. De SER roept Curaçao op om concrete stappen te zetten met focus op betaalbare energie en drinkwaterproductie. De Curaçao Lions Club heeft haar nieuwe bestuur geïnstalleerd voor het komende verenigingsjaar. Glirene Jukema Celestina is herkozen als president en begint aan haar tweede termijn. Onder het motto voortbouwen op ons erfgoed, dienen van onze toekomst, zet de club zich in voor kwetsbare groepen en het milieu. Tijdens de installatieavond werden ook leden onderscheiden voor hun inzet. Dan nog internationaal nieuws. Amerikaanse krijgsmacht heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Dit meldt het Amerikaanse militaire commando in de regio. De aanvallen zijn gericht op het verzwakken van de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten die betrokken zijn bij aanvallen op commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz. De luchtaanvallen begonnen woensdag rond het middaguur en duurden 90 minuten. Het Hoge Rechtshof in Kenia heeft het verzoek van Rastafari's om het roken van wiet om religieuze redenen te legaliseren afgewezen. De rechter oordeelde dat de gemeenschap niet heeft aangetoond dat marihuana essentieel is voor hun geloof. In Kenia kan men tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen voor het bezit van marihuana. Rastafari's overwegen in beroep te gaan tegen deze uitspraak. De Europese Unie en Oekraïne versterken de samenwerking op het gebied van defensieproductie en drones. Dit werd aangekondigd door Ursula von der Leyen tijdens haar bezoek aan Kiev. Er wordt een partnerschap ondertekend dat gericht is op gezamenlijke productie van defensiecapaciteiten. Von der Leyen ontving ook de Orde van Europa van president Volodymyr Zelensky voor haar steun aan Oekraïns EU-lidmaatschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Vakantie of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

Zag het tempo er een beetje lekker in blijven zitten, zodat jij goed door kunt gaan met waar je mee bezig bent. En wat is dat? Sta je er even bij stil? Ja, ja, je moet wel iets doen, hè, op deze woensdag. Dus ga door met de beste energie, de beste muziek ooit gemaakt van Justin Timberlake, Billy Ocean. Maroon 5 is onderweg. Sunday Morning. Wow.

Een kleur die ergens tussen rood en donker geheim inwoont. Alsof een glas rode wijn besluit om een mysterie te worden. Hè? En neem dat mysterieuze rood, geef het een microfoon en laat er 5 schaduwen omheen dansen. Dan krijg je de bandnaam die klinkt alsof een kleur besloot om een hitlijst te veroveren. Het was Maroon 5 en Sunday Morning of Paradise.

0: woensdagochtend volg ik mijn flow. Wat ik voel in mijn lijf, wat mijn energie mij aangeeft. En alles in mij zegt dat ik het tempo erin moet houden met Na de Temptations, Vanessa Paradis. Michael Jackson komt eraan en we praten hier zometeen bij wat er op je eigen eiland gebeurt. Dus stay tuned!
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100.

0: half 12.
1: Duurzame transitie vraagt om daden, niet om rapporten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao is momenteel in New York voor een belangrijk VN-forum over duurzame ontwikkeling. Volgens de Verenigde Naties verloopt de wereldwijde uitvoering van de duurzaamheidsdoelen voor 2030 veel te traag en is te versnipperd. Voor Curaçao is het een directe oproep tot actie. Volgens de SER moet het eiland stoppen met praten en focussen op concrete prioriteiten. Het belangrijkste voorbeeld is de koppeling tussen betaalbare duurzame energie en de productie van drinkwater. Omdat Curaçao klein is, kunnen de overheid, vakbonden en werkgevers snel schakelen om deze plannen nu echt uit te voeren en zo de weerbaarheid van het eiland te vergroten. En de Curaçao Lions Club heeft haar nieuwe bestuur voor het komende verenigingsjaar officieel geïnstalleerd. Clarijn Jukuma Celestina is daarbij herkozen en begint aan haar tweede termijn als president. Onder het motto voortbouwen op ons erfgoed, dienen van onze toekomst, gaat de club die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert zich opnieuw inzetten voor kwetsbare groepen, de jeugd, ouderen en het milieu op het eiland. Tijdens de feestelijke installatieavond werden ook verschillende leden onderscheiden voor hun jarenlange inzet. Tot zover het nieuws van meer. Kijk op ParadiseFM.nl.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Dit is Braza FM.

Paradise FM, Gilberto Santa Rosa. Lekkere salsa op je woensdag. Het is de perfecte dag ervoor. Niet omdat je dan al weekend hebt, maar juist omdat je het dan nog niet hebt. Een vriend van me die zei ooit: op woensdag dans ik salsa, zodat donderdag denkt dat het al vrijdag is. Ja, en heel eerlijk, hij had gelijk. Hè. Na een paar passen, een glimlach van je danspartner en een draai waarbij je hoopt dat je voeten hetzelfde plan hebben als je hoofd. Nou, dan voelt de week ineens een stuk lichter. Alsof woensdag stiekem het kleine feestje is dat zich midden tussen maandag en vrijdag heeft verstopt. De salsa van Gilberto Santa Rosa wordt gevolgd.

0: kijk eens. De klok, hè? Die wijst bijna 12 uur aan.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Maar het is niet de tijd die je naar buiten trekt. Wat dan wel? Het is de geur. Iemand die bakt iets vers, ergens Sistin Grill aan een tafel. Verderop wordt gelachen alsof de middag net begonnen is. En dan bestel je zonder haast. Het is een bord met warme arepa, wat gegrilde kip, een frisse salade en een paar stukken zoete papaya. En wat blijkt, die eerste hap die is niet spectaculair. Maar juist daardoor is hij zo goed. Eerlijk eten, met de zon op je arm en de wind die af en toe over tafel strijkt. En dan gebeurt het. Je kijkt niet meer op je telefoon, denkt niet aan wat er straks nog moet. En je neemt gewoon een hap. Misschien is dat de echte kracht van een lunch op Curaçao. Dat hij je niet alleen vervult, maar je ook heel even terugbrengt naar het moment zelf. Doe je dat? Ga je zo meteen de tijd nemen. Na 12 uur sla je de kantoordeuren achter je dicht. Het mag. Waar je ook bent, wat je aan het doen bent, neem dat moment. En eet smakelijk alvast gewenst. En zometeen veel plezier met Pepijn.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
2: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender... Picanha, Porterhouse, Skirt Steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. In Kokori is vanochtend vroeg het levenloze lichaam van een man aangetroffen naast een pick-up. De politie is een onderzoek gestart en sluit een misdrijf niet uit. De melding kwam om 6:20 binnen. Een politiearts heeft ter plaatse de dood van de man vastgesteld. Het slachtoffer vertoonde verwondingen aan de onderkant van zijn mond. De Sociaal-Economische Raad van Curaçao is in New York voor een VN-forum over duurzame ontwikkeling. De Verenigde Naties waarschuwen dat de uitvoering van duurzaamheidsdoelen voor 2030 te traag gaat. De SER roept Curaçao op om concrete stappen te zetten met focus op betaalbare energie en drinkwaterproductie. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse krijgsmacht heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Dit meldt het Amerikaanse militaire commando in de regio. De aanvallen zijn gericht op het verzwakken van de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten die betrokken zijn bij aanvallen op commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz. De luchtaanvallen begonnen woensdag rond het middaguur en duurden 90 minuten. Het Hooggerechtshof in Kenia heeft het verzoek van Rastafari's om het roken van wiet om religieuze redenen te legaliseren afgewezen. De rechter oordeelde dat de gemeenschap niet heeft aangetoond dat marihuana essentieel is voor hun geloof. In Kenia kan men tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen voor het bezit van marihuana. Rastafari's overwegen in beroep te gaan tegen deze uitspraak. De Europese Unie en Oekraïne versterken de samenwerking op het gebied van defensieproductie en drones. Dit werd aangekondigd door Ursula von der Leyen tijdens haar bezoek aan Kiev. Er wordt een partnerschap ondertekend dat gericht is op gezamenlijke productie van defensiecapaciteiten. Von der Leyen ontving ook de Orde van Europa van president Volodymyr Zelensky voor haar steun aan Oekraïns EU-lidmaatschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
9: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill... is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras... van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
11: Dit

0: Zo heet het nummer ook, hè? Chariots van Kevin DeGraw. Hier bij Paradise. En nog heel even, Praza FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Woensdag 15 juli. Gisteren was het natuurlijk 14 juli. Maar dat weerhield de Fransen niet van om uit het WK gegooid te worden. Vanmiddag natuurlijk de zinderende wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. Ik heb daar nu al zin in, maar ik heb nog veel meer zin in dit programma. Dat is mooi, want we zijn begonnen. Het is eigenlijk bijna 12 minuten. Nee, ja, bijna 12 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over het opmerkelijke fenomeen dat heel veel mensen teruggrijpen naar de oude, vertrouwde wegenkaart. Daar gaan we het straks over hebben. Ik neem het lokale nieuws door, natuurlijk, met Vanessa Werkhoven. Zo rond 20 minuten voor 1. Ik ga ook weer een poging doen om water te happen. We geven weer een prachtige prijs weg van de Sea Check. Ik ga dan met water in mijn mond een Nederlandse gezegswijs zeggen. En ja, ik word er langzamerhand, dat zei Marissa net, ik word er steeds beter in. Ze worden steeds beter verstaanbaar. Maar het blijft toch een uitdaging. Dat doen we de hele week. In de tweede uur spelen we natuurlijk de muziekquiz. We hebben een enorm volle spotlight. Er zijn weer heel veel artiesten jarig vandaag. Echt ongelooflijk. En we spelen ook nog de muziekquiz. Zei ik al, wat is de prijs, denk je? Nou, heerlijk, een diner bij Op is Op, Café de Tijd. Dus dat wordt smikkelen van Spareribs. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goede woensdagmiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Het is vandaag exact 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed. Op 6 juli 2021 werd hij in het centrum van Amsterdam neergeschoten vlakbij het Leidseplein nadat hij RTL Boulevard had bezocht. Hij overleed aan zijn verwondingen op 15 juli 2021. En daar wordt op verschillende plekken vandaag in Nederland bij stilgestaan.
2: Ja, en dan met name natuurlijk in Amsterdam. Zo schrijft burgemeester Halsema op Instagram. We missen Peter nog altijd. En we missen ook waar hij voor stond. Veel sterkte en liefde vandaag voor de familie. Ja, het blijft natuurlijk een bizar gegeven dat deze man natuurlijk gewoon is neergeknald door criminelen. Omdat hij te kritisch was. En dat is natuurlijk wel heftig. En ik kan me eigenlijk nog steeds niet voorstellen dat die man er niet meer is. Want ja, en ja, we weten dat John van der Heuvel doet ook heel veel, maar Peter R. de Vries was toch ook wel iemand die gewoon jarenlang ook contact had nog met nabestaanden, ja, van zaken of cold case zaken. Ja, het was een hele warme man en het blijft een bizar gegeven dat hij er niet meer is.
0: Nee, dat sierde hem. Willy Bord Freken deed dat trouwens ook met mensen die in zijn programma waren geweest. En Peter R. de Vries deed dat ook met nabestaanden en met cold cases. Hij hield jarenlang buiten het zicht van de uitzending, zonder enige rugbaarheid aan te geven, hield hij contact met diverse families. En ja, dat siert hem natuurlijk.
2: Ja, en je hoopt natuurlijk dat, kijk, zijn dochter heeft het ook

0: geprobeerd om het allemaal voor te zetten. Maar dat is ja, volgens mij toch niet helemaal gelukt. Ze doet haar best, maar ja, je hoopt natuurlijk dat er toch ook weer een soort van iemand opstaat die toch een soort van Peter R. de Vries, ja, je wil hem niet nadoen, maar toch iemand die dat ook kan oppakken, hè, die zaken en dat contact met die nabestaanden, want het is zoveel waard.
1: Nee, iets heel anders, nou ja, een beetje in het verlengde, het is wel een politiezaak. De politie in Amsterdam wil niet heel veel kwijt over allerlei invallen op de Wallen, hè? Het bekende Red Light District, de hoerenbuurt in Amsterdam. Vannacht, wat is daar precies gebeurd?
0: Nou, er zijn invallen geweest op de Wallen vannacht door meerdere arrestatieteams. Ja, en dat is best opvallend, want de Wallen in Amsterdam hebben best wel een goede naam. Hè? Ook als het gaat om de mensenhandel. Hè? Want vaak heb je een beetje het gevoel dat wat daar allemaal gebeurt, dat klopt niet. Maar dat is niet zo. Maar het blijkt nu dus mogelijk om de Roemenen te gaan. Dus er is mogelijk wel sprake van mensenhandel. Er zijn vier mensen opgepakt op de Wallen en 7 mensen in Roemenië. Politie wil niet zeggen of er een verband is, maar het is wel opvallend natuurlijk.
1: En dat zou dan gaan om specifiek Roemeense dames?
0: Ja, Roemeense dames, ja. En dan met name dus om uitbuiting, mensenhandel. Ja, dat. Maar goed, de politie wil er verder nog niet zo heel veel over kwijt, eerlijk gezegd.
1: Er is 10 jaar cel geëist voor het opzettelijk doodrijden van Nabil. Vertel.
0: Ja, dat is een bizar verhaal. Het slachtoffer Nabil was in de nacht van 1 op 2 maart onderweg om vrienden na een avond stappen veilig thuis te brengen. En onderweg krijgt hij ruzie met de verdachte via de telefoon. En vervolgens wordt hij dus opgezocht op de snelweg. Dus ja, het is echt een bizar gegeven. Ze zaten 20 minuten uit elkaar. Maar de verdachte is toch in de auto gestapt en is hem gaan volgen. En vervolgens is er dus een ruzie ontstaan op de weg. Ze zijn uitgestapt en vervolgens is die verdachte dus meerdere malen over het slachtoffer heen gereden. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. En het OM zegt ook van ja, hij had er alles aan kunnen doen om ja, het slachtoffer niet te raken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus vandaar ook een celstraf van 10 jaar geëist.
1: Ik vind 10 jaar nog mild. Wat een walgelijk verhaal.
0: Ja, het is ook een walgelijk verhaal. Ja. Het is gewoon een ruzie die helemaal uit is gemond in iets vreselijks. Hij heeft ook nog een dame heeft hij aangereden met zijn portier. Hij is vervolgens dus weggescheurd. Heeft die jongen dus geschept. En vervolgens is hij naar achter gereden. En is hij er ook nog een keer overheen gereden.
1: Ja,
0: over
1: het slachtoffer. Dan heb je A, ja. veel te veel slechte films gezien. En B, ben je gewoon niet goed bij je hoofd.
0: Ja, precies. En de advocaat van de verdachte die zegt... Ja, ik heb hem niet gezien. En allemaal dat soort... maar ja, het is allemaal heel erg ongeloofwaardig. Is gewoon doelbewust gedaan. En dat vond ik wel interessant. Hij is de auto eigenlijk gebruikt als moordwapen. Zo zegt het OM het.
1: En terecht, ja. Hey, tot slot wat leukers. Een tijdje geleden kwam de aap uit de mouw en hij is nog steeds niet gevonden.
0: Nee, dat klopt. Er is namelijk een aap ontsnapt uit het safaripark Beekse Bergen. En hij is nog altijd niet teruggevonden. Hij is dus nu al een maand de hort op. En hij wordt dus af en toe wordt hij wel gezien, dus in de buurt van het safaripark in Hilvarenbeek. Maar hij is nog steeds niet gevonden. Er is al steeds een grote zoektocht gaande. En er zijn ook van die vangkooien geplaatst. Ze hebben ook met drones gezocht en met warmtecamera's. Alleen het beest is tot op heden nog niet gevonden.
1: Ja, je zou toch zeggen, die duikt wel eens op hier en daar. Maar dat is dus niet zo. Hij werd wel gesignaleerd,
0: nou ja, hij wordt dus wel gespot door mensen. Maar ja, dan gaat hij weer een boom in. En ja, het is natuurlijk... Het is een aap, hè. Dus die vindt het heerlijk in zo'n bos natuurlijk. Maar hij is geloof ik niet echt gevaarlijk, hoor. Dus ik denk dat het dan wel losloopt. Maar goed, het Safari Park houdt in ieder geval rekening mee dat het nog weken kan duren voordat hij is gevangen.
1: De aap loopt in ieder geval momenteel nog steeds los, Mark. We spreken elkaar morgen weer. Bedankt.
0: Tot morgen.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: natuurlijk uit de film Top Gun, Take My Breath Away.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: In een tijd waarin bijna iedere auto is uitgerust met navigatie, of we massaal vertrouwen op de navigatie op onze smartphone, zou je denken dat de papieren wegenkaart zijn beste tijd heeft gehad. He, vroeger, als je bijvoorbeeld nog toen in Europa woonde en je ging met vakantie naar, noem een dwarsstaat, Frankrijk, dan zat papa, of als mama gescheiden was, oom Henk, zat achter het stuur, of mama zat achter het stuur, en die gingen altijd ruzie maken als de wegenkaart werd gelezen. Want er werd altijd een fout gemaakt. Dat waren nog eens tijden. Ik dacht, die papieren wegenkaart, dat is verleden tijd. Niemand gebruikt dat nog. Toch blijkt het tegendeel waar. Volgens de ANWB zijn de klassieke, uitvouwbare papieren wegenkaarten nog altijd verrassend populair onder vakantiegangers. Voor leden van de ANWB in Nederland, hè, worden van de 10 populairste vakantiebestemmingen nog steeds maar liefst 2 miljoen gratis wegenkaarten per 2 jaar gedrukt. 2 miljoen gratis wegenkaarten, elke 2 jaar. Vooral kaarten van Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland en ook Scandinavië zijn nog altijd geliefd. De ANWB vroeg haar leden zelfs of ze die routekaarten niet liever digitaal wilden ontvangen. Daaruit kwam dat vakantiegangers het heel prettig vinden om een fysieke routekaart te hebben. Voor veel reizigers hoort zo'n kaart gewoon bij de vakantie. Een klant in de ANWB-winkel zegt: ik kan met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen alvast laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver we zijn. Volgens hem is dat niet alleen leuk, maar ook goed voor de topografische kennis van zijn kinderen. Een andere klant noemt de papieren kaart simpelweg onderdeel van de voorpret van met vakantie gaan. En dat is ook meteen de quote van de dag. Een papieren wegenkaart is onderdeel van de voorpret van met vakantie gaan. Daarnaast biedt een wegenkaart ook zekerheid als de techniek het laat afweten. Een vakantieganger zegt: zeker met die bosbranden en de hitte in Zuid-Europa is het prettig om een papieren alternatief achter de hand te hebben wanneer de telefoon leeg is, de navigatie uitvalt of er geen bereik is. En dat is niet onterecht. Uit onderzoek van Hart van Nederland, je hoorde net Mark Kampers van dat programma, bleek eerder dit jaar dat bijna 1/3 van de Nederlanders wel eens in een ongewenste situatie terechtkwam door het blind volgen van de navigatie. Zo reed 17% een weg in waar dat niet mocht. 10% moest op een gevaarlijke plek keren en een kleine groep belandde zelfs bijna in één ongeluk. Een ANWB-klant vertelde dat hij met zijn caravan op een smal bergweggetje met overhangende rotsen terechtkwam, omdat de navigatie geen rekening hield met een aanhanger. En een andere vakantieganger maakte mee dat de navigatie in een Frans dorpje plotseling uitviel. Toen pakten we de kaart erbij, volgden de bordjes en ja, zo kom je er dan ook. De wegenkaart is weer helemaal terug. Ik vind het fascinerend om te horen. Dat was de quote van de dag. Welk nummer past erbij? Nou, dit nummer. Ultieme autorijnummer natuurlijk. The Cars met Drive. Straks, na het nieuws van 12:30... het lokale nieuws, doorgenomen natuurlijk met Vanessa Werkhoven. En we geven weer een prijs weg van de C-Check. Ik ga weer een spreekwoord proberen uit te spreken met water in mijn mond.

0: ZFM.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: nieuws van half 1.
1: Man dood aangetroffen naast pick-up op Siri Kokori. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij Kokori is vanochtend vroeg het levenloze lichaam van een man gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit en is een onderzoek gestart. De melding kwam vanmorgen rond 5:40 binnen bij de centrale meldkamer. Agenten van de politiepost Montagna gingen direct ter plaatse en troffen bij een pick-up een man aan die op de grond lag. Hij vertoonde geen tekenen van leven en had een verwonding aan de onderkant van zijn mond. Het ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer betekenen. Een politiearts heeft ter plekke de dood van de man vastgesteld. En de Sociaal-Economische Raad van Curaçao is momenteel in New York voor een belangrijk FN-forum over duurzame ontwikkeling. Volgens de Verenigde Naties verloopt de wereldwijde uitvoering van de duurzaamheidsdoelen voor 2030 veel te traag en is te versnipperd. Voor Curaçao is dit een directe oproep tot actie. Volgens de SER moet het eiland stoppen met praten en focussen op concrete prioriteiten. Het belangrijkste voorbeeld is de koppeling tussen betaalbare duurzame energie en de productie van drinkwater. Omdat Curaçao klein is, kunnen de overheid, vakbonden en werkgevers snel schakelen om deze plannen nu echt uit te voeren en zo de weerbaarheid van het eiland te vergroten. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Zometeen het lokale nieuws. Nu Chesney Hawks, I'm the...

0: Chesney V, Chesney Hawks. The one and only.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag. De 15e juli, 20 minuten voor 1. Ik ga zometeen water happen. En dan ga ik proberen een Nederlands spreekwoord uit te spreken met water in mijn mond. En mijn collega Marissa zei al, je wordt er steeds beter in. Nou, ik hoop dat het zo is. We gaan vandaag een waanzinnige mooie cup weggeven van onze vrienden van de Sea Shack. Die zitten daar bij het monument. Je weet wel waar Paradise FM vroeger zat, bij de Fokkerweg. In het tweede uur de spotlights en natuurlijk het Feel Good nieuws. En ik speel ook nog de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Tijd. Maar dat is in het tweede uur. Die zijn allemaal jarig. Nou, Linda Ronstadt is jarig. Trevor Horn, die is bekend van de Bugles onder andere. Marky Ramone van de Ramones. En ga zo maar door. Daar hoor je allemaal muziek van in het tweede uur. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En oprecht goedemiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag.
0: Nou, waar ik me over verbaas is eigenlijk dat nu pas een keertje gedacht wordt aan het afsluiten van de nieuwe straat voor al het verkeer, hè? De Nieuwe Straat, daar zitten natuurlijk tientallen horecatenten. Vroeger zat er Miles, tegenwoordig Mr. Porter. Mundo Bizarro zit er. En ga zo maar door. 'S Avonds is het daar, zeker met toeristen, bomvol afgeladen. Mensen zitten te eten, maar ondertussen rijden de auto's langs. Dat heb ik altijd al heel vreemd gevonden. En ik heb altijd gedacht, waarom sluiten ze die straat niet überhaupt af voor al het verkeer? Maar nu is dan het plan van 6 uur 's avonds tot, geloof ik, 6 uur 's ochtends. Nou, daar wordt zeer enthousiast op gereageerd. Onder andere door Wim Boerenveen, hij is eigenaar van Mundo Bizarro en betrokken bij de Stichting Pieter Maai District. Dat is de stichting Belanghebbende Pieter Maai en omstreken, om exact te zijn. Maar je zou zeggen, ja, dit hadden ze toch wel eens eerder kunnen bedenken.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk, nou ja, goed, sowieso het feit dat hierover gesproken wordt en dat, nou ja, goed, dat het mogelijk gaat gebeuren, denk ik, waarom niet gewoon keihard die knoop doorhakken? Want het is, denk ik, voor iedereen duidelijk dat dit ontzettend gevaarlijke situaties veroorzaakt. Want je zit daar dus, ja, nou ja, we hadden het gisteren al over, direct aan de weg. De auto's rijden op een halve meter afstand langs.
0: Ja, maar ik zie wel het pijnpunt nu. Ja. Kijk, zij pleiten er al veel langer voor, maar de overheid is een beetje bang dat als je dat doet, dat restaurants dan toch die tafeltjes nog wat meer gaan uitbreiden. En je moet wel een soort rijbaan houden, voor ambulance en brandweer.
2: Ja, ja, dus je moet het niet gaan dichtbouwen.
0: Nee, en ik kan me voorstellen, als je zegt, we maken het autovrij op die uren of voor goed, dat een ondernemer denkt, nou ja, die tafeltje kan ook nog wel een metertje naar die kant.
2: En dat langzaam maar zeker helemaal volgebouwd wordt, ja, zodat die restaurants elkaar allemaal raken. Ja, nou ja, goed, daar moeten dan goede afspraken over komen. Ik denk dat de ondernemers zelf hier ook wel heel blij mee zullen zijn. Want het gaat natuurlijk ook om de veiligheid van de bezoekers van de restaurants. En nou ja, goed, daar kunnen ze toch wel uitkomen. Dat ze zich dan ook wel netjes aan de afspraken gaan houden.
0: Lijkt me wel. Ik zie hier een foto. Er staan brandweerauto's in de Nieuwe Straat. Ja, het is een hele smalle strook. Maar ik zou zeggen, auto vrijmaken, die hap misschien gewoon voor altijd. En goede afspraken maken, heel duidelijk. Misschien eens een keer, dus u kan überhaupt hier geen kwaad, misschien markeringen aanbrengen. Weet je wel, van die witte lijnen. Dat zijn van die dingen die we hier nergens hebben ongeveer.
2: Ja, gewoon streepje, ja, tot hier. Precies. Tot hier mag je je tafeltje neerzetten. Ja, waarom niet?
0: Een groep van 3 Europese Nederlanders is onlangs aangehouden door de Curaçaose autoriteiten voor het versturen van, voor het versturen van verdovende middelen via de post. Hoe dom kan je zijn? Dat bevestigt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Antilliaans Dagblad heeft gevraagd naar allerlei details. Die kregen ze niet. Maar er zijn 3 uit Nederland afkomstige personen aangehouden. En er is al een zitting van de strafzaak geagendeerd 18 september. Misschien is het niet zo slim om drugs per post te gaan versturen.
2: Nee, lijkt me ook niet. Maar ja, goed, ik bedoel, het is wel makkelijk, hè? Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, laten we dat eens proberen. Gaat het erom dat ze dan vanaf hier naar Nederland, want het is hier natuurlijk een stukje goedkoper. Het ligt eraan wat, hè? Ja, ik heb niet heel veel verstand van drugs, hoor, en de prijzen. Maar bepaalde dingen zijn hier een stuk goedkoper. En die ga je natuurlijk niet vanuit Nederland hierheen sturen, want dat is een beetje raar.
0: Maar het zou om toeristen gaan, ja, maar het is mij niet duidelijk uit het artikel of ze van hier dan naar Nederland sturen. Dat lijkt me trouwens de logische weg, ja, maar
2: Ja.
0: Alhoewel, ecstasy wordt hier niet gemaakt. Dat wordt, daar is Nederland een van de grootste ter wereld.
2: Daarom zeg ik, het ligt er een beetje aan om welke drugs het gaat. Maar ja, goed. Ach, nou ja, je kan het altijd proberen. En op het moment dat je gepakt wordt, dan moet je op de blaren zitten.
0: Ja, en dan krijg je hier ook wel strenge straffen. In Nederland kom je dan weg met een paar weken of een voorwaardelijke straf. Ja. Maar hier ga je echt een paar jaar gezellig in de gevangenis zitten.
2: Wat vreselijk. Ja, nou ja, goed. Nogmaals, hè, ik bedoel, als je gepakt wordt, moet je op de blaren zitten.
0: De overheid start binnenkort een landelijk onderzoek naar de voorbereiding van ons op noodsituaties en rampen. Ben je een beetje voorbereid op een noodsituatie of ramp?
2: Ja, ik doe mijn handen in de lucht en ik ga gillen.
0: Heb je een radio in huis?
2: Nee. Ja,
0: wacht, heb jij een radio in huis?
2: Nee.
0: Oh mijn god.
2: Mijn mobiele telefoon.
0: Oh ja. Maar die valt dus uit. Nee, maar het is een noodsituatie. Er is geen mobiel netwerk. Dan wil je een ouderwetse radio hebben om naar de noodzender te kunnen luisteren.
2: Ik snap u, maar ik ben dus niet voorbereid.
0: Heb je een zaklamp in huis?
2: Op mijn telefoon.
0: Oh.
2: Nee, zo'n knijpkat. Zo'n knijpkat moet
0: je. Die hadden mijn grootouders nog na de oorlog.
2: Ja, nee, ik ben echt niet voorbereid. Jij wel dan?
0: Ik heb altijd water in huis. Ik heb een zaklamp. Ik heb een radio die werkt op batterijen. Dan wel op gewoon het net. Ik ben redelijk goed voorbereid. En ik heb zonne-energie, dus ik kan het nog wel een tijd uithouden.
2: En ik heb Pepijn. Ik ben gewoon een jaar als het
0: is. Je bent van harte welkom.
2: Ja.
0: Goed, dat onderzoek, of wij dus voorbereid zijn op noodsituaties en rampen, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Dat moet inzicht geven in hoeverre inwoners zich voorbereiden, welke informatie ze gebruiken en waar verbetering nodig zijn. Gedurende 2 weken zijn er herkenbare enquêteurs die op verschillende locaties een korte en vrijwillige anonieme vragenlijst gaan afnemen. Die uitkomsten worden gebruikt om het crisisbeleid en de voorlichting beter af te stemmen op de behoeften van de samenleving. Nou, lijkt me allemaal heel verstandig.
2: Ja, zeker. Zeker als je kijkt naar wat er een aantal weken geleden ineens gebeurde in Venezuela natuurlijk, met die 2 aardbevingen. En, ja. Je weet het nooit. Hè? Ik bedoel, ik doe er een beetje lacherig over, maar het kan gewoon binnen een seconde gebeurd zijn. En dan heb je dus inderdaad niets. En het is in principe een kleine moeite. Want die dingen die jij noemt, om die gewoon even op een veilig plekje te zetten in huis. Just in case. Water heb jij ook, zeg je?
0: Ja.
2: Nou, hoe dan?
0: In flessen.
2: Oké, je hebt gewoon altijd ergens.
0: Ik heb altijd een voorraad flessenwater.
2: Ja.
0: Met bubbels overigens, vandaar zijn mijn kinderen dol op.
2: Dat is gewoon lekkerder. Nee, ja, heel, heel goed. Ik ben gemotiveerd om het allemaal in huis te gaan halen.
0: Oké, het wordt bij Luna Park, Mangusa Centrum, Mahai, de Goiso. Alleen niet bij de Vreugdhiel, dus ik kom ze dan waarschijnlijk weer niet tegen. Maar goed, dat scheelt terzijde. Dan had jij nog nieuws.
2: Ja, dit is leuk nieuws. Giovanni Abad, de bekende Curaçaose kunstenaar, maakt het eiland steeds mooier en mooier met prachtige werken. Hij heeft natuurlijk ook een hele mooie gallery waar je welkom bent om werk te bekijken. En hij heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Superleuk. Hij is geselecteerd voor het Artist Discovery Program van rederij Royal Caribbean. En hij heeft een mooi kunstwerk gemaakt voor aan boord van het nieuwste cruise ship Legends of the Seas. En dat is echt het grootste, meest luxueuze cruise ship ter wereld.
0: Wow.
2: Dus het is heel gaaf. De allereerste keer is dit dat een Curaçaose kunstenaar deze internationale erkenning krijgt. En het is een kunstwerk, het is leuk. Het is ontworpen op Curaçao, in elkaar gezet op een scheepswerf in Finland. En gaat nu dus met het schip de hele wereld over. Het heet The Colors Behind the Flowers. En het is als ik er naar zo naar kijk, dan het doet het een beetje denken aan een soort glas in lood idee. Maar dat is het niet, maar zo voelt het wel een beetje. Ik ben heel benieuwd naar de gedachte hierachter. Misschien bel ik hem vanmiddag wel even op.
0: En wij gaan zo meteen water happen. Althans, jij gaat me weer begeleiden. Kijken of de verstaanbaarheid goed is.
2: Ja, ik ga eventjes als jury erbij zitten. Heel goed.

0: Sniff. En de Tears met Driver's Seat. Paradise FM. Ja, het is, wat is het eigenlijk? Bijna 7,5 minuut voor 1. We gaan het spelletje weer spelen. En, maar ik ga je eerst vertellen waar je naartoe kan appen, als je dat nog niet weet. 6751031, ons WhatsApp-nummer. Mocht je verstaan wat ik zo meteen ga zeggen. Ik ga een spreekwoord zeggen, dat weet ik nooit van tevoren. Oh, die is niet heel makkelijk. Want er zit wel iets met water in trouwens, in het spreekwoord. Je kan de Boat Magnetic Cup Tumbler vandaag winnen. Dat is een stijlvolle tumbler voor je drankje onderweg op het strand of op de boot tijdens een roadtrip of bij een dagje relaxen aan zee. Hij past perfect bij de hele wereld van boot. Dat is een merk van premium floats, paddleboards en outdoor lifestyle producten. Een Boat Magnetic Cup Tumbler. Die kan je winnen. Ligt hier bij Paradise FM voor je klaar. Hij is natuurlijk van onze vrienden van de Sea Shack te herkennen aan die palapa. Als je bij het monument rijdt, bij het kruispunt, pand van Paradise FM, waar we vroeger zaten. Dan linksonder, daar zitten ze. Zie je zo'n grote soort palapa, moet je het noemen, denk ik. En daar zitten ze. Je kan er echt werkelijk alles voor het buitenleven kopen. Tenminste, het buitenleven op de boot of aan het strand in de zee, wat jij wil. Goed, ik pak weer een gezellig theedoek, want ik wil voorkomen dat het mengpaneel waar ik voor zit ontploft. Dat doe ik voor, inderdaad, zoals we constateren, alsof ik een kreeftje ga eten. Ik neem een slokje water. 6751031. Dat is het WhatsApp-nummer, als jij zo'n tumbler wil hebben. Ik drink het trouwens uit een gewoon glas. Even kijken. Woensdag, lunch. Ja, dat is wat ik ga zeggen. Let goed op. Ik neem eerst een slokje. Verstond je hem in één keer?
1: Ja, die was heel duidelijk.
0: Ik word er steeds beter in. Was hij te duidelijk?
1: Ik ga een beetje streng zijn. Je moet niet, want ik hoorde je duidelijk doorslikken, een klein slokje. Dat mag niet, hè?
0: Ja, hallo. Moet ik het nog een keer doen met een grotere slok? Nee, hij was te verstaan, toch?
1: Voor morgen.
0: Ja. Morgen zit jurylid Vanessa W. hier weer tegenover Pepijn B. Om te zeggen. Maar goed, 6751031. In het kader van onze actie deze hele week van onze vrienden van de Sea Shack. We gaan langzaam, maar toch zeer zeker richting het nieuws van 2 uur. Doen we met Alizé, moi, Lolita.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink

0: Food Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vastgoedontwikkelaar Sun Resorts heeft gereageerd op het vonnis dat Mullet Bay Beach als openbaar bezit heeft aangewezen. Het bedrijf analyseert de gevolgen en roept op tot geen speculatie. Ondertussen werkt de ontwikkelaar aan een masterplan dat rekening houdt met het milieu en de cultuur van het eiland. De regering van Sint Maarten bestudeert het vonnis om de toegang tot het strand te waarborgen. De Nationale Bibliotheek van Curaçao hoeft geen 175.000 gulden te betalen aan een advocatenkantoor. De rechter heeft de claim afgewezen omdat de maandelijkse vergoeding onaanvaardbaar was. Het kantoor kon bovendien niet aantonen dat er werk is verricht. De advocaat moet nu de proceskosten van de bibliotheek vergoeden. Dan internationaal nieuws. Oekraïne verwacht tegen het einde van dit jaar de technische capaciteit te hebben om raketten te maken voor de Amerikaanse Patriot luchtafweersystemen. President Volodymyr Zelensky meldt dat het ongeveer 2 jaar duurt om voor het eerst een Patriot-raket te produceren. De raketten zijn cruciaal voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een lek van waterstoffluoride in de Waaslandhaven van Antwerpen. Door het lek werden tientallen havenmedewerkers onwel, waarvan 1 zwaar gewond. Ruim 150 mensen hadden last van de dampen. 25 personen moesten naar het ziekenhuis, 2 blijven daar nog. De meeste werkzaamheden in de haven zijn woensdagmiddag hervat. De Amerikaanse krijgsmacht heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Dit meldt het Amerikaanse militaire commando in de regio. De aanvallen zijn gericht op het verzwakken van de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten die betrokken zijn bij aanvallen op commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz. De luchtaanvallen begonnen woensdag rond het middaguur en duurden 90 minuten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
4: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM.
6: Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Hey, goedemiddag. Dit is Linda Ronstedt, want die is vandaag jarig.

0: Joost Pols.
1: Ja, en die zegt een oprecht goedemiddag, bijna 9 minuten over 1. Straks natuurlijk het Feel Good nieuws aan het eind van dit programma. We spelen de muziekquiz. Gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2 bij Op is Op Café. De tijd dus, dat wordt lekker spare ribs smikkelen. Zou ik eigenlijk best zin in hebben. Een portie spare ribs, het friet, heel raar. Heb ik nou nooit zin in, maar nu op dit moment opeens wel. En nee, ik heb gisteren geen drank gedronken. Dat had nog gekund, maar ik heb gisteren keurig bij water gehouden. Maar goed, Op is Op, Café de Tijd gaat dus lekker om spare ribs smikkelen. Dat later in de muziekquiz. Nu eerst, en we zijn er eigenlijk alweer mee begonnen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Linda Ronstadt dus, geboren in 1946. Ze viert vandaag haar 80ste verjaardag. Natuurlijk een levende legende. Het origineel van dat nummer wat je net hoorde, It's So Easy, is trouwens van Buddy Holly uit 1958. Maar Linda Ronstadt maakte haar eigen versie van. Dat nummer verscheen op het album Simple Dreams, dat zelfs Fleetwood Mac's legendarische album Rumours van de eerste plaats wist te verdrijven. Linda Ronstadt had tegelijkertijd toen 2 nummers in de top 5 van de Billboard Hot 100 staan. It's So Easy. Ze viert vandaag haar 80ste verjaardag. Natuurlijk een levende legende. Het origineel van dat nummer wat je net hoorde, It's So Easy, is trouwens van Buddy Holly uit 1958. Maar Linda Ronstadt maakte haar eigen versie van. Dat nummer verscheen op het album Simple Dreams.

nauwelijks meer voor gekomen. Het is een levende legende. Ze treedt helaas niet meer op. Ze heeft de ziekte van Parkinson. Maar haar invloed blijft enorm. Er zijn nieuwe documentaires, heruitgaves van nummers, eerbetoon aan haar en ga zo maar door. De volgende in de rij, want er zijn dus weer heel veel mensen vandaag jarig, is Trevor Horn. Hij is geboren in 1949, hij is 77. En hij is de man achter een deel van Yes, Frankie Goes to Hollywood en nog veel meer. Hij is producer, maar hij was ooit ook zanger en muzikant. En toen werd hij wereldberoemd met The Buggles. Video killed the radio star. Dat nummer gaat over de technologische revolutie in de muziekindustrie en de angst dat tv en videoclips de traditionele radioster zouden verdringen. Dat is bijna profetisch, want op 1 augustus 1981 was dit ook de allereerste videoclip die ooit op MTV werd uitgezonden. Trevor Horn dus, 77, hij was bij The Buggles. Niet alleen de zanger en bassist, maar ook medecomponist en producer van het nummer. Na het succes van de Buggles sloot Trevor Horn zich aan bij Yes als leadzanger op het album Drama. Daarna koos hij eigenlijk voor een definitieve carrière achter de mengtafel. Hij groeide uit tot een van de invloedrijkste producers uit de muziekgeschiedenis. Hij gaf onder meer Frankie Goes to Hollywood, The Pet Shop Boys, Grace Jones, ABC, Seal, The Simple Minds en Rod Stewart hun karakteristieke geluid. Zijn producties herken je aan glashelder, vol details, krachtige drums, synthesizers en bijna een soort bombastisch geluid. Hij is een levende legende en hij draagt de bijnaam The Man Who Invented the 80s.

0: Radio killed the radio star Buggles. Natuurlijk ter gelegenheid van de verjaardag van Trevor Horn.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Trevor Horn, dus 77 jaar producer. Vooral daarmee is hij wereldberoemd geworden. Maar ooit was hij ook zanger, want je hoorde hem net in Video Killed the Radio Star. Wie is er nog meer jarig? Ollie Alexander. Hij is geboren in 1990. Hij is dus 36 jaar oud. Hij is de zanger van Years and Years. Dat nummer dat klinkt allemaal heel vrolijk en opgewekt, maar het is helemaal geen vrolijk liefdeslied. Het nummer gaat over een relatie die tegelijkertijd verslavend en verstikkend is. De hoofdpersoon beseft dat die relatie helemaal niet gezond is, maar kan zelf de stap niet zetten om ermee te stoppen. En hij hoopt dat die ander de beslissing neemt. Ollie vertelde later dat hij zich in die periode gecontroleerd voelde en het schrijven van de tekst gebruikte om die gevoelens een plek te geven. Geïnspireerd door twee verschillende periodes in zijn leven en door twee verschillende relaties. Ollie Alexander is inmiddels verder gegaan. Hij heeft Years en Years achter zich gelaten. Treedt nu op onder zijn eigen naam. En hij is een uitgesproken LGBTQ-rechte man. Hij is trouwens ook nog succesvol als acteur. Onder meer in de serie It's a Sin komt hij voor.

0: Years and Years natuurlijk, Ollie Alexander. Vandaag dus jarig 36 jaar geworden, de zanger van Years and Years.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Gaan we zometeen met verder. Eerst een kleine dienstmededeling. Wat zei ik nou? Hè? Ik zei natuurlijk, als het kalf verdronken is, met water in mijn mond, als het kalf verdronken is, dempt men de put. Ellen Klok verstond iets heel anders. Die zegt, als het water zakt, kraakt het ijs. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. Had ik al nooit van gehoord. Maar het was in ieder geval niet wat ik zei. Ik vind hem wel heel mooi, Ellen. Als het water zakt, kraakt het ijs. Debbie was een van de mensen die het goed had en die werd uitgeloot. Die zei, als het kalf verdronken is, dempt men de put. En die kan die schitterende tumbler ophalen. Morgen editie nummer 4 van Waterhappen. En we gaan nu rustig verder met de spotlights. Wie is er vandaag nog meerjarig? Nou, ik zei het al, heel veel jarigen op deze 15e juli. Onder andere Alicia Bridges. Zij is geboren in 1953, 73 jaar oud. En we horen eigenlijk heel weinig meer van haar. Ze leeft een leven buiten de schijnwerpers. Ze had een one-hit wonder, maar dan wel met I Love the Nightlife. Echt een waanzinnig goed disco-nummer. Was ze in 1978 haar grote internationale doorbraak. Werd echt een wereldwijde mega-hit. Ze was afkomstig uit, is afkomstig, want ze leeft gelukkig nog steeds. Is afkomstig uit Charlotte, North Carolina. Ze probeerde jarenlang door te breken als zangeres. Lukte niet. En toen in één keer kreeg ze dit nummer in haar schoot geworpen. En het wordt wereldwijd nog altijd gedraaid. Onder andere nu hier bij Paradise FM.

0: Vandaag dus 73 jaar geworden. De zangeres van een waanzinnige mega-hit, maar toch een one-hit wonder. I Love the Nightlife.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Marky Ramone. Die werd geboren in 1952. Dus hij is 74 jaar oud vandaag. Hij is drummer van de Ramones. En de Ramones waren eigenlijk een beetje de beginners van de punkbeweging. Het is een vrolijk nummer wat ik nu ga draaien. Het heeft een rare titel. Blitzkrieg Bob heeft helemaal niets met de oorlog of met die vreselijke Blitzkrieg te maken. Maar het is vooral een explosie van jeugdige energie, rebellie en plezier. De oorsprong van die naam, Ramones, ik dacht vroeger serieus dat ze familie van elkaar waren, maar is helemaal niet waar. Dee Ramone heette eigenlijk Douglas Glenn Colvin. De bandleden waren enorme Beatles-fans. En Paul McCartney in de beginjaren van de Beatles boekte soms onder een pseudoniem, namelijk Paul Ramone, hotelkamers. En Dee vond die naam zo goed dat hij zichzelf Dee Ramone ging noemen. En toen de band werd opgericht, kreeg eigenlijk iedereen de achternaam Ramone, om een soort uitstraling van een hechte familie te creëren. Maar ze waren dus helemaal geen familie. En je had Jeffrey Hyman, dat was eigenlijk Joey Ramone. Johnny Ramone was John Cummings. En Tommy Ramone werd geboren als Tarmas Erdeli. Ze kwamen allemaal uit Forest Hills, trouwens een wijk in Queens, New York. En Marky Ramone, die wordt dus vandaag 74. Hij is de man van de strakke drums. En hij doet nog allerlei tribute-projecten. Straks na het nieuws, trouwens aandacht voor Millie Jackson, en dat is weer meer richting de disco en soul. Maar nu dus Blitzkrieg Bob's The Ramones.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
2: Rechter wijst claim tegen Nationale Bibliotheek af. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Goed nieuws voor de Nationale Bibliotheek van Curaçao. De BIEB hoeft een advocatenkantoor geen 175.000 gulden te betalen. Dat heeft de rechter bepaald. Het advocatenkantoor eiste de claim op na de opzegging van een adviescontract. Volgens de kleine lettertjes moest de bibliotheek de maandelijkse vergoeding doorbetalen tot het einde van de looptijd. De rechter noemt die bepaling onaanvaardbaar. De bibliotheek draait op overheidssubsidie en de regeling pakte veel te nadelig uit voor de stichting. Bovendien kon het kantoor niet aantonen dat er in de laatste periode überhaupt werk is verricht. Volgens de rechter had de betrokken advocaat de bibliotheek juist moeten waarschuwen voor de financiële risico's van het contract. Ze had namelijk een vertrouwensrol en was eerder ook tijdelijk directeur van de stichting. De advocaat moet nu de proceskosten van de bibliotheek betalen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit

0: Stevie Wonder. I wish here at Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen spelen we de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Op is Op Café. De tijd, dat wordt dus lekker spare ribs, smikkelen en smullen. Natuurlijk nog het feel good nieuws. Maar eerst nog één spotlightje.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Voor het eerst volgens mij dat we 6-jarigen op één dag hebben in de spotlight. Maar ja, woensdag 15 juli was dus een gelukkige geboortedag voor de muziek. Millie Jackson werd geboren in 1944. Ze is inmiddels 82 jaar. En een van haar meest bekende en succesvolle nummers is We Got To Hit It Off. Een typisch Millie Jackson nummer. Het is een funky soul nummer over de vonk die overslaat tussen twee mensen. Met haar directe, humoristische en soms ondeugende manier van zingen bezingt ze de spanning van een ontmoeting waarin de aantrekkingskracht meteen voelbaar is. Liefde, relaties en een flinke dosis zelfspot vormen al decennia lang haar handelsmerk. Zij combineerde als een van de eerste vrouwelijke artiesten expliciete teksten met gesproken intermezzo's en scherpe, vaak komische observaties over liefde en seks. En daarmee doorbrak ze grenzen die destijds voor vrouwelijke artiesten eigenlijk volstrekt ongebruikelijk waren. Ook op het podium staat ze bekend om haar openhartigheid. Tijdens optredens spreekt ze het publiek rechtstreeks toe en schuwt ze een ondeugende grap of een geinige spontane opmerking niet. De versie die ik je laat horen is van Dimitri From Paris, is de remix. Je hebt een hele lange versie, die is 6,5 minuut. Ik draai de kortere versie. De bekende Franse DJ en producer gaf het nummer van Millie Jackson in 2025 een eigentijdse nu disco-uitstraling zonder haar karakteristieke soul te verliezen. Die remix verschijnt trouwens als onderdeel van het Spring Revisited project, waarmee het legendarische soul- en disco-label Spring Records nieuw leven wordt ingeblazen. Als je dat leuk vindt, zoek het op de Spotify. Millie Jackson zelf is inmiddels uitgegroeid tot een echt cult-icoon. Nieuwe generaties ontdekken haar muziek dankzij remixes van onder andere dus genoemde Dimitri From Paris en van Oppo Lopo. Haar werk heeft daardoor opnieuw de weg naar de dansvloer gevonden. Je hoort er nu met We Got To Hit This Off.
2: Yes, I'm a liberated woman. That should make you be so cold.

0: Millie Jackson, We Got To Hit It Off. Dus de Dimitri from Paris remix. Mocht je daarvan houden, Dimitri from Paris heeft bijvoorbeeld ook het hele repertoire van Chic geremixed. Een frisser jasje gegeven. Originele banden gebruikt. Dat zijn natuurlijk allemaal aparte sporen. Nog echt van die ouderwetse banden. Van dat bruinachtige materiaal. Ik ken het misschien nog wel. En ja, dat is leuk. Ik hou er wel van. En ik vond deze versie ter gelegenheid van de verjaardag. De 82e verjaardag van Millie Jackson. Meer dan toepasselijk. Het is tijd voor...
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee. Bij Op is Op Café De Tijd. En weet je wat? We doen hem vandaag een beetje omgekeerd. Ik laat eerst de opgave horen en dan krijg je van mij de recensie. Goed idee? Ja toch? 6-5-1-0-3-1. Misschien weet je hem wel meteen.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Ja, die is niet zo heel moeilijk, hè. Op is op, café De Tijd. Ja, je kan je vingers erbij aflikken. Ze hebben daar de heerlijkste spare ribs. Als ik de recensies een beetje samenvat. Heerlijke spare ribs, eenvoudige inrichting. Weinig poespas. Gewoon, het draait daar om het eten. Zorg dat je op tijd bent. Dan heb je nog genoeg spare ribs. Want daar draait het om. Er zijn trouwens ook andere dingen te eten. Maar café De Tijd is bekend vanwege die spare ribs. Wat zeg je? Zullen we het toch nog één keer doen? Want je hebt inmiddels ook zin gekregen in spare ribs. Ach ja, waarom niet? Het is woensdag.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, die is niet heel erg moeilijk, hè? 6, 7, oh ja, de appjes stromen al binnen. 6-7-5-1-0-3-1. Ik ga geen aanwijzing geven daarvoor, Izzy. Vandaag vind ik dan te makkelijk. Zometeen, het viel good news. Nu eerst, Don Henley met The Boys of Summer.

0: Don Henley. The Boys of Summer.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: De zoektocht naar een effectieve behandeling van de ziekte van Alzheimer levert af en toe een opmerkelijk verhaal op. Zo beschrijft een onlangs gepubliceerde wetenschappelijke case study een Japans-Amerikaanse vrouw van in de 80 die al meer dan 10 jaar aan Alzheimer leidt en zich volgens Starts in een zeer vergevorderd stadium bevindt. De vrouw sprak al 5 jaar nauwelijks meer. Alleen losse lettergrepen of enkele woorden. Ze herkende haar familie niet meer, kon niet zelfstandig lopen of zichzelf verzorgen. Onder begeleiding van onderzoekers kreeg zij een eenmalige dosis van 5 gram psilocybine paddenstoelen. De natuurlijke bron van de gelijknamige psychedelische stof. Tijdens de eerste uren kreeg ze last van een verhoogde lichaamstemperatuur, zweten en onrustige bewegingen tijdens haar slaap. Daarna sliep ze 19 uur diep. Later volgde nog een tweede sessie met een lagere dosis. Wat toen gebeurde, verraste de onderzoekers. Toen de vrouw wakker werd, hield ze 4 uur lang onafgebroken een autobiografisch verhaal. Alsof herinneringen en taal, die jarenlang onbereikbaar waren geweest, ineens weer beschikbaar kwamen. Binnen een dag herkende ze familieleden weer en zocht ze opnieuw sociaal contact. Na bijna een week bleek ook haar korte termijn geheugen verbeterd. Op de tweede dag liep ze weer zelfstandig rond. Een dag later kleedde ze zichzelf aan en nam ze spontaan initiatief. De onderzoekers benadrukken dat dit geen genezing van Alzheimer is. En het gaat om 1 zorgvuldig beschreven geval zonder controlegroep of placebo. De studie verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Neuroscience. Volgens de wetenschappers zou die psilocybine de neuroplasticiteit kunnen vergroten. Dat is het vermogen van de hersenen om nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen te maken. Hun conclusie is voorzichtig: de bevindingen impliceren geen omkering van de ziekte, maar suggereren dat er nog resterende functionele capaciteit aanwezig kan zijn in de hersenen en dat deze onder bepaalde omstandigheden tijdelijk toegankelijk kunnen worden. Met andere woorden, misschien is niet alles wat door Alzheimer lijkt af te nemen ook daadwerkelijk verdwenen, maar is het onder bepaalde omstandigheden toch tijdelijk weer bereikbaar. Een fascinerende gedachte, maar wel een die volgens de onderzoekers alleen met veel meer grootschalig onderzoek kan worden bevestigd. Tot die tijd, ik zeg het wellicht in overvloed, is psilocybine nadrukkelijk geen behandeling voor Alzheimer en zeker geen middel om zelf mee te gaan experimenteren. Ik dacht meteen aan het nummer van Kate Bush, Running Up the Hill. Dat gaat over het verlangen om een ander beter te begrijpen en nieuwe verbindingen te maken. En het klinkt ook een beetje alsof je paddenstoelen hebt gegeten. Maar dit terzijde. Hey, ik wens je heel veel plezier met Marissa zometeen. Of als je voetbal gaat kijken, natuurlijk heel veel plezier met de nu al legendarische wedstrijd Engeland tegen Argentinië. Ik meld mij morgen weer zo rond de klok van 12 uur. Tot dan een hele fijne woensdagmiddag nog.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Hey, che potete pone di Momanche? Basta Carrefour e check tutti i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanche. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra tre o más e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile vota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Staten van Curaçao vergaderen op woensdag 26 augustus over de toeristische draagkracht van het eiland. Parlementariërs debatteren met vertegenwoordigers van het toeristenbureau, de hospitalityvereniging en de natuurorganisatie. Een draagkrachtstudie moet de impact van de groeiende bezoekersstroom in kaart brengen en zoekt naar een slimme manier om toerisme te beheren. Vastgoedontwikkelaar Sun Resorts heeft gereageerd op het vonnis dat Mullet Bay Beach als openbaar bezit heeft aangewezen. Het bedrijf analyseert de gevolgen en roept op tot geen speculatie. Ondertussen werkt de ontwikkelaar aan een masterplan dat rekening houdt met het milieu en de cultuur van het eiland. De regering van Sint Maarten bestudeert het vonnis om de toegang tot het strand te waarborgen. Dan internationaal nieuws. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Oekraïne verwacht tegen het einde van dit jaar de technische capaciteit te hebben om raketten te maken voor de Amerikaanse Patriot luchtafweersystemen. President Volodymyr Zelensky meldt dat het ongeveer 2 jaar duurt om voor het eerst een Patriot-raket te produceren. De raketten zijn cruciaal voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een lek van waterstoffluoride in de Waaslandhaven van Antwerpen. Door het lek werden tientallen havenmedewerkers onwel, waarvan 1 zwaar gewond. Ruim 150 mensen hadden last van de dampen. 25 personen moesten naar het ziekenhuis, 2 blijven daar nog. De meeste werkzaamheden in de haven zijn woensdagmiddag hervat. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede woensdagmiddag. Hier is Juan Luis Guerra.

0: hoor je hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb nog een beetje een volle buik, want ik heb net echt heerlijke mosselen en kibbeling gegeten. Ik heb denk ik echt al, ja, ik weet niet, 20 jaar al geen mosselen meer gehad. Maar de meneer van de haringkar kwam even langs met een heerlijke, ja, visbox, mag ik het denk ik wel noemen. Binnenkort kun je die ook winnen bij de muziekquiz. Dus dat is superleuk. Ik zit in ieder geval nu voor je klaar. Ik heb de muziekquiz voor je. Ik heb Vanessa Werkhoven die bij me aanschuift. En ik heb natuurlijk de allerbeste muziek. Hier is All I Wanna Do.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: FM. So Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: half drie.
1: Rechter wijst claim tegen Nationale Bibliotheek af. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Goed nieuws voor de Nationale Bibliotheek van Curaçao. De BIEB hoeft een advocatenkantoor geen 175.000 gulden te betalen. Dat heeft de rechter bepaald. Het advocatenkantoor eiste de claim op na de opzegging van een adviescontract. Volgens de kleine lettertjes moest de bibliotheek de maandelijkse vergoeding doorbetalen tot het einde van de looptijd. De rechter noemt die bepaling onaanvaardbaar. De bibliotheek draait op overheidssubsidie en de regeling pakte veel te nadelig uit voor de stichting. Bovendien kon het kantoor niet aantonen dat er in de laatste periode überhaupt werk is verricht. Volgens de rechter had de betrokken advocaat de bibliotheek juist moeten waarschuwen voor de financiële risico's van het contract. Ze had namelijk een vertrouwensrol en was eerder ook tijdelijk directeur van de stichting. De advocaat moet nu de proceskosten van de bibliotheek betalen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Kans op een dinerbel voor twee. En deze keer voor Mayra's Kitchen. Ja, die zit natuurlijk in Otrobanda. Dus wil je nou heerlijk gaan dineren op onze kosten? Dan zou ik zeggen, blijf even luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?
2: I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I...
0: Ja, dat was hem al. Weet je nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk win je deze heerlijke dinerbon voor twee.

0: zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
0: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servier Frais. Rosé all day.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is gestegen naar meer dan 4.700. Er zijn ook meer dan 16.000 gewonden en duizenden mensen worden nog vermist. Het Nederlandse marineschip ZRMS Groningen heeft hulpgoederen, zoals drinkwater en voedsel, naar het rampgebied gebracht. De operatie vindt plaats in samenwerking met de Verenigde Naties en lokale autoriteiten. De Staten van Curaçao vergaderen op woensdag 26 augustus over de toeristische draagkracht van het eiland. Parlementariërs debatteren met vertegenwoordigers van het toeristenbureau, de hospitalityvereniging en de natuurorganisatie. Een draagkrachtstudie moet de impact van de groeiende bezoekersstroom in kaart brengen en zoekt naar een slimme manier om toerisme te beheren. Dan internationaal nieuws. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Oekraïne verwacht tegen het einde van dit jaar de technische capaciteit te hebben om raketten te maken voor de Amerikaanse Patriot luchtafweersystemen. President Volodymyr Zelensky meldt dat het ongeveer 2 jaar duurt om voor het eerst een Patriot-raket te produceren. De raketten zijn cruciaal voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een lek van waterstoffluoride in de Waaslandhaven van Antwerpen. Door het lek werden tientallen havenmedewerkers onwel, waarvan 1 zwaar gewond. Ruim 150 mensen hadden last van de dampen. 25 personen moesten naar het ziekenhuis, 2 blijven daar nog. De meeste werkzaamheden in de haven zijn woensdagmiddag hervat. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Bontardi, straks hoor je Alicia Keys met Fall In. Maar nu eerst is hier Cool and the Gang.

0: Privacy Me hoor je op
1: Paradise FM.
0: Ja, er is hier iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Hey Marissa.
0: Een hele goede woensdagmiddag. Ik zit na te denken, wat is nou woensdag in het paviament? Jarrason.
2: Ja, precies.
0: Feliz Jarrason.
2: Dank je. Ja. Nou ja, wat goed, Marissa.
0: Ja, mijn paviamentse lessen die gaan... ik begin wat vorderingen te krijgen.
2: Ben je echt serieus les aan het doen?
0: Nou ja, toen ik hier kwam hadden wij wel echt les. Maar nu doe ik het af en toe met een boekje en lees ik af en toe wat.
2: Ja.
0: Maar ik vind het wel belangrijk om het wel een beetje te leren, ja.
2: Dat is het ook.
0: En je hoort het zoveel om je heen. En het gaat gewoon heel snel. Papiermens gaat gewoon best snel.
2: Ja.
0: Maar helemaal als je het niet spreekt.
2: Ik vind het nog steeds lastig. Het is niet, weet je wat het lastig is? Dat het gewoon zo makkelijk is om Nederlands te praten.
0: Ja, klopt.
2: Dus je wordt niet gedwongen, weet je wel? Want ik begrijp het heel goed.
0: Ja.
2: En ik zou me als het moet ook echt wel kunnen redden.
0: Ja.
2: Alleen dat is dus het ding. Dat het is voor mij altijd makkelijk. Nou ja, ik denk voor heel veel mensen. Om het gewoon in het Nederlands te doen dan, weet je wel?
0: Ja, klopt.
2: Dus dan, het is een heel slap excuus.
0: En we hebben ook heel veel mensen om ons heen op werk. Spreekt er, ja, sommigen spreken wel papiermens, maar die beginnen gelijk Nederlands tegen ons te praten.
2: Ja, je spreekt continu Nederlands. Ja, weet je wat het is? Kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen... ah joh, onzin, geen excuses. Je moet het gewoon leren. Hè? Wat ik net zeg, slap excuus. Maar ja, weet je, ieder mens is ook anders. En ik merk gewoon, ik krijg een error op het moment dat ik gewoon... als ik het in het papiermens moet gaan zeggen... ik word dan zo onzeker, omdat ik zo bang ben dat ik heel dom overkom.
0: Ik zou net zeggen, vind je het nog spannend om het wel te spreken?
2: Ja, en dan ga ik haperen en doen. En dan denk ik, nou, doe maar gewoon in het Nederlands. Weet je wel? Ik vind het gewoon, ik weet niet. Het voelt gewoon heel suf, heel dom. Als het niet uit mijn woorden komt.
0: Ja.
2: Ik vind dat gewoon heel lastig.

0: Ja, ik snap dat wel. Nou ja, eigenlijk moeten we wat vaker op werk gewoon af en toe even...
1: Ja, ik heb wel eens een tijdje met mijn kinderen dat ze zeiden, je moet het echt leren. En dan gingen we gewoon aan tafel, als we gaan eten dan s'avonds, alleen maar papiemens praten. Zijn meisje mag alleen maar in papiemens.
0: Oh.
1: Dus dat is op zich wel een goede oefening. En
0: ja.
1: Een soort van safe space, weet je wel.
0: Maar ja, jouw kinderen spreken ook redelijk straat papiemens.
1: Ja.
0: Zeker. Leuk, dat is leuk. Ik heb weer een nieuwe vraag. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik wel redelijk in de buurt kom van wat ik denk dat jij denkt. Waar kan jij uren over praten?
1: Uren over praten.
0: Ja, wat is gewoon iets wat jou heel erg vastnit? Ik denk dat het bij jou heel veel dingen kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Muziek.
0: Ja.
1: Film.
0: Ja.
1: Bepaalde artiesten. Nou, ik denk heel veel dingen.
0: Ja.
1: En dat is maar goed ook, want het werkt toch?
0: Ja, het zou het zijn.
1: Zou kunnen praten. Ik denk dat ik over alles wel kan praten. Nou, dat is niet waar, want je moet met mij niet praten over, weet ik veel, hier die raffinaderij. Of over wiskunde. Of over, maar nee, wat betreft kunst, cultuur, daar hou ik niet over op. Vooral muziek en musicals. Maar ook gewoon mijn werk, mijn art vind ik heel erg.
0: Ja.
1: Ik ben met een nieuw project bezig. Daar hou ik ook niet over op. Ga ik nog steeds iets over vertellen. Maar weet je, daar ben ik thuis ook de hele tijd over aan het ouwe hoeren. Dus er is genoeg.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Ja, nou, ik denk dat het voor mij precies hetzelfde is. Maar weet je wat me ook echt altijd heel erg interesseert? Dat zijn van die moordzaken en zo. Ja, we hadden het toch al over de laatste tijd gebeurt er hier.
1: Ja.
0: Toch wel redelijk wat, ook wel.
1: Ja.
0: En dan denk ik toch, waar komen die mensen van? Ik wil gewoon alles weten.
1: Snappen, ja, dat is waar.
0: Ik wil het begrijpen. Ja. Je gaat het nooit begrijpen, maar ik wil toch in de buurt komen van...
1: Ja.
0: Kan ik het eventueel begrijpen? Ik vind het allemaal zo apart.
1: Ja, jij bent wel altijd heel erg geïnteresseerd en nieuwsgierig ook. En dat is een hele goede eigenschap.
0: Het staat denk ik zo ver van me af dat ik het zo graag probeer te begrijpen.
1: Ja, maar we hadden het net even over de Jackson family. En
0: oh ja.
1: Alles weten. Maar wie is dat dan? Oh, maar je bent een heel nieuwsgierig iemand.
0: Ja, maar dat is ook. Nou, dat heb jij natuurlijk ook echt wel. Misschien is dat ook wel een eigenschap die je hoort hebben als je bij de radio werkt.
1: Ja, dat denk ik wel. Als je nieuwsgierig bent, dan heb je op een gegeven moment ook niks nieuws meer te vertellen.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, ik vond het weer een leuke vraag. Dank je wel.

0: dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
5: Rechter wijst claim tegen Nationale Bibliotheek af. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Goed nieuws voor de Nationale Bibliotheek van Curaçao. De BIEB hoeft een advocatenkantoor geen 175.000 gulden te betalen. Dat heeft de rechter bepaald. Het advocatenkantoor eiste de claim op na de opzegging van een adviescontract. Volgens de kleine lettertjes moest de bibliotheek de maandelijkse vergoeding doorbetalen tot het einde van de looptijd. De rechter noemt die bepaling onaanvaardbaar. De bibliotheek draait op overheidssubsidie en de regeling pakte veel te nadelig uit voor de stichting. Bovendien kon het kantoor niet aantonen dat er in de laatste periode überhaupt werk is verricht. Volgens de rechter had de betrokken advocaat de bibliotheek juist moeten waarschuwen voor de financiële risico's van het contract. Ze had namelijk een vertrouwensrol en was eerder ook tijdelijk directeur van de stichting. De advocaat moet nu de proceskosten van de bibliotheek betalen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited. Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

Wat begon als een studentenband in Londen groeide uit tot een van de grootste bands ter wereld. Coldplay staat bekend om hun spectaculaire liveshows. Tijdens een Sky Full of Stars verandert het stadion in een zee van licht, waarbij duizenden fans hun telefoonlampje aanzetten. Hier is Coldplay met A Sky Full of Stars.

Wise Man hoorde hier op Paradise FM. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar van 2 tot 4. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En ik laat je achter met een heerlijk nummer. Hier is Weather With You.

0: prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De oppositiefractie Manpin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is gestegen naar meer dan 4.700. Er zijn ook meer dan 16.000 gewonden en duizenden mensen worden nog vermist. Het Nederlandse marineschip ZRMS Groningen heeft hulpgoederen, zoals drinkwater en voedsel, naar het rampgebied gebracht. De operatie vindt plaats in samenwerking met de Verenigde Naties en lokale autoriteiten. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Yulia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Oekraïne verwacht tegen het einde van dit jaar de technische capaciteit te hebben om raketten te maken voor de Amerikaanse Patriot luchtafweersystemen. President Volodymyr Zelensky meldt dat het ongeveer 2 jaar duurt om voor het eerst een Patriot-raket te produceren. De raketten zijn cruciaal voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3, betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Dit is Brava

Bryan Adams en Somebody hoorde je hier op Paradise FM. Een hele goede woensdagmiddag. Het is alweer woensdagmiddag. We breken de week door midden en we kijken voorzichtig over het randje van deze week heen. Richting het weekend alweer, hè? Ja, nou ja, tenminste, zo voelt het voor mij wel. Zo zie ik het graag. Al moet ik zeggen dat ik het ook heel erg fijn vind om hier te zijn, hoor. Ik sta hier met heel veel plezier tegen je aan te kletsen. En dat ga ik doen tot 7 uur vanavond. Het wordt een drukke middag. Ik heb een druk programma voorbereid. Bryan Adams en Somebody hoorde je hier op Paradise FM. Een hele goede woensdagmiddag. Het is alweer woensdagmiddag. We breken de week door midden en we kijken voorzichtig over het randje van deze week heen richting het weekend.

Zometeen natuurlijk sowieso nog eventjes de muziekquiz spelen. Hè, want die spelen we de hele dag al vandaag voor een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. Verder heb ik ook weer de opdracht gekregen om eventjes te waterhappen. Want ik heb weer een mooie prijs van de Sea Shack die ik ga weggeven. Wat deze prijs vandaag is en welk gezegde ik voor je ga uitbubbelen, dat hoor je allemaal zometeen. Verder is het woensdag, dus als het goed is bel ik weer eventjes met Magali Goré, de voetbalvrouw van ons eiland. Ja, en ze is van het eiland, ze woont op het eiland. Ze woont ook in Engeland, maar ze gaat echt als een nomade, zou je wel kunnen zeggen. Een hele chique nomade de hele wereld over. Dus ik heb echt, en ik zeg het iedere week opnieuw, werkelijk waar geen idee waar ze op dit moment is. Ik hoor het hopelijk zo meteen van haar en dan brengt ze ons weer even op de hoogte van wat ze allemaal doet. Verder bellen we even ons wekelijkse belletje met de leukste dierenarts van het eiland, Odette Doest. En zo komen we de uren wel door, zou ik zeggen. Tussendoor draai ik ook nog wat muziek. Ja, niet zomaar wat muziek hoor. De allermooiste hits ooit gemaakt. Zoals deze natuurlijk van Meat Loaf. I do anything for love.

0: Eric Iglesias en The Ping Pong Song. Of Do You Know? Hier op Paradise FM. Zometeen nog veel meer lekkere muziek. Ashford en Simpson staan voor je klaar. Diana Ross zie ik ook nog klaarstaan. The Rolling Stones komen eraan. En natuurlijk nog een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. Zometeen nog een keer de muziek weer speciaal voor jou als je nog niet de kans had om mee te spelen vandaag.
1: And for love's sake, each mistake, oh

0: Sunrise FM.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, back, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
5: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Buffenmas app, hasi compra na Van den Twil, Oiman, Changes Group y Baton Industry Brieven gaat. Y recibí vos sample digital con cada compra de 25 florin. Cada carte full llenat, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de Porsche de Coima. 25 mil fermas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: nieuws van 4:30.
1: Regering nodigt samenleving uit om mee te denken over AI-strategie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De regering werkt aan een nationale AI-strategie. Binnenkort start een consultatie met het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het doel is om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in te zetten voor de ontwikkeling van het eiland. Onderwijsminister Citré van Heijdoorn is de voorzitter van de ministeriële stuurgroep. Hij roept iedereen op om mee te denken. Volgens de minister wordt de strategie niet achter een bureau geschreven, maar moeten deze samen met de samenleving worden bepaald. De toezichthouder RAK gaat de landelijke consultatie coördineren. Zij zorgen ervoor dat alle input uit de verschillende sectoren goed wordt verwerkt. En MEO-minister Roderick Middelhoff heeft in Den Haag gesproken met Sidney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Centraal stond de vraag hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland in Nederland beter kan behartigen. Volgens Middelhoff biedt de komst van Justiana en het relatief nieuwe kabinet in Den Haag een uitstekende kans en een frisse impuls in de relatie met Nederland dat openstaat voor meer samenwerking binnen het Koninkrijk. Tijdens het overleg kwamen plannen aan bod voor het aantrekken van Nederlandse investeringen, economische diversificatie en duurzaam toerisme. Daarnaast wil Justiana op het Curaçao-huis alle Latijns-Amerikaanse consuls in Nederland bijeenbrengen om nieuwe handels- en investeringskansen te creëren. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Met zometeen Van Morrison, maar nu eerst Diana Ross en Chain Reaction.

0: Het was wederom weer zo'n precious juweeltje. Een prachtig liedje van de kop tot aan de kont, of van de kont tot aan de kop. Helemaal kloppend gewoon. Mooi toch? Van Morrison en Have I Told You Lately. Het is de hoogste tijd om weer eventjes die muziekquiz te laten horen.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want je zou maar behoefte hebben aan een dinertje voor twee. En ja, denken van, nou ja, ik heb eigenlijk niet echt een budgetje daarvoor over. Hè, tenminste, het geld vliegt eruit en laten we het nog maar eventjes uitstellen. Nou ja, wij geven iedere dag dinertjes weg. Het zal je niet ontgaan zijn. En als jij vandaag nog niet de tijd hebt gehad om mee te spelen, dan is dit wel echt jouw moment. Luister even mee en kijk of jij het antwoord misschien weet op de volgende vraag.
1: Wat is hier weggepiept?

zeg maar, qua weggepiepte woord. Het is een beetje voor de hand liggend of zo. En ik denk ook helemaal niet moeilijk, want je zingt deze gewoon mee. Hè? Dat is een lekker duidelijk nummer. Nou, kom maar door dan. 675-1031. Ik wil weten welk woord daar was weggepiept. En mocht je het goed hebben, dan bel ik jou misschien vanavond rond 7:50. En maak ik jou blij met een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen.

Thijs en Jorden Meja met All About The Money. Zometeen mag ik weer gaan waterhappen voor een prachtige prijs van de Sea Shack. Wat voor prijs, dat zeg ik nog niet. Ik zeg alleen dat het iets is voor om je voetjes. Ja, maar wat, dat zeg ik nog niet. Zometeen hoor je het na Matthew Wilder en Break My Stride.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: van 5 uur. Mijn naam is God.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.

Look Machine op Paradise FM en Maldon hoorde je. Het is de hoogste tijd voor mij om weer eventjes te gaan waterhappen. Niet omdat ik er zin in heb, per se. Nou ja, zeker vandaag niet. Ik ben een beetje moe. Ik heb zeker geen zin in waterhappen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij, toch? Ja, wij geven nou eenmaal iedere dag die mooie prijzen weg van de Sea Shack. Ja, en daar hebben we een spelletje bij bedacht. En dat is dan dat waterhappen. Ja, ik ga zo meteen weer een hap met water nemen. En ik neem een goede hap met water, hoor. Ik ga niet flauwig doen, omdat ik nu een klein beetje moe ben. Dat ik denk, nee, dat doen we niet. Ik pak hem wel gewoon gelijk aan. He, even goed nog. Ja, ik neem een goede. Een goede hap water. En dan ga ik dus een gezegde zeggen. Mocht jij horen welk gezegde dat is, app dan even naar de studio 675-1031, want ik heb een mooie prijs. Ik heb namelijk, ik zei al, het is voor je voetjes. Nou, ik heb hier een Space Fish Army Dive Socks. En dat merk Space Fish is een merk wat bekend staat om hele leuke, vrolijke designs. Dus het zijn geen saaie sokken, geen witte sokken, geen zwarte sokken, maar gewoon leuke, kleurrijke zee-designs erop eigenlijk. Hè? Leuk, allemaal leuke afbeeldingen en dingetjes en een beetje gekkigheid, een beetje vrolijkheid. Ja, dat is hartstikke leuk voor onder water. En die dingen zijn natuurlijk ook nog functioneel. Want waarom zou je nou sokken aantrekken als je gaat duiken? Nou ja, over het algemeen heb je natuurlijk je flippers aan, hè, van die vinnen aan. Waterschoenen misschien. En dat is allemaal goed om je voeten te beschermen en om makkelijker vooruit te komen. Maar dat kan natuurlijk ook op bepaalde plekken weer een beetje schuren. Misschien dat je blaren kunt krijgen. Ja, ik heb er geen ervaring mee, maar kan het me zo voorstellen. Nou ja, dan komen die sokken dus weer heel goed van pas. Dus, ik ga er twee weggeven, tenminste, voor de Sea Shack. Zij geven het weg. En daarvoor ga ik weer een slokje water nemen. Een happie water. Ik ga het nog niet doorslikken. Pas als ik het heb gezegd. Even kijken. Mijn gezegde erbij. Ja, komt-ie. Nou, dit heb ik echt heel trouw gedaan. En ik schoot niet eens in de lach. Maar ik weet niet of je het hebt verstaan. Ik doe het nog één keer. Misschien dit keer met iets minder water. Jeetje, wat debiel. Nou, ik hoop dat je er een beetje wijs uit kunt. En als mocht je net de radio aanzetten, we zijn hier niet helemaal tof. Ja, nee, gaat helemaal niet goed hier. Ik zou snel eventjes hulp sturen. Of eventjes appen, 675-10...

Girls Aloud op Paradise FM en je hoorde Jump. Zometeen dan ga ik iemand blij maken met die mooie prijs die ik vanmiddag mag weggeven van de C-Check. Ik heb namelijk net gewaterhapt en een gezegde uitgesproken. En dat heb ik volgens mij best verdienstelijk gedaan, want ik heb een heleboel goede antwoorden gezien in de app. Dus dat is mooi. Ja, ik dacht dat het tegenviel dit keer, maar het viel dus mee. Ik heb het goed gedaan en jij hebt het goed geraden. Nou, mocht je net hebben geappt, blijf dan in de buurt van je telefoon, want misschien bel ik je zo meteen terug naar Paul Simon.

boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Command the road with all

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: At Koiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koimanbv.com.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: half zes.
1: Dodental aardbeving Venezuela stijgt voorbij de 4700. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het dodental na de zware dubbele aardbeving in Venezuela is gestegen naar ruim 4700. Zo meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter. Er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. Omdat er al anderhalve week niemand meer levend onder het puin vandaan is gehaald, wordt er gevreesd voor een verdere stijging van het dodental. Duizenden mensen worden nog vermist. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen heeft tienduizenden kilo's aan hulpgoederen naar het rampgebied gebracht. Waaronder drinkwater, voedsel en medische voorraden. Met behulp van de boordhelikopter en snelle rubberboten weet de bemanning samen met hulporganisatie Medicorps ook de meest moeilijk bereikbare getroffen gebieden te bereiken. De operatie gebeurt in nauwe samenwerking met de Verenigde Naties en de lokale autoriteiten. En hoeveel toeristen kan Curaçao eigenlijk ontvangen zonder dat onze natuur, cultuur en inwoners daaronder lijden? Die belangrijke vraag staat centraal tijdens een vergadering van de Staten op woensdag 26 augustus. De Centrale Commissie komt die ochtend om 9 uur bijeen op verzoek van de PNP-fractie. Parlementariërs zullen dan in debat gaan met vertegenwoordigers van het toerismebureau CTB, de hospitalityvereniging Chata en de natuurorganisatie Karmabi. De aanleiding voor deze vergadering is de draagkrachtstudie van het toerisme op ons eiland. Curaçao werkt voor dit onderzoek samen met internationale experts om de impact van de groeiende bezoekersstroom in kaart te brengen. Het doel is niet om het toerisme te beperken, maar om het op een slimme manier te beheren. De studie kijkt daarom verder dan alleen bezoekersaantallen en inkomsten. Ook de druk op de infrastructuur, de gezondheid van de natuur en de ervaringen van de lokale bevolking worden meegenomen om de juiste balans te vinden voor de toekomst. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is Paradise FM. .cw.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
5: Zometeen hoor je hier Prince and the Revolution, maar nu eerst Madonna.

0: Prince and the Revolution hoorde je met Purple Rain hier op 103.1 FM. En het is voor mij nu eventjes tijd om iemand te bellen. En te kijken wie ik blij kan maken met die mooie Spacefish Army Dive Socks. En het zijn echt mooie sokken, want er zit een heel mooi patroon op. Hè, met hele mooie afbeeldingen van zeediertjes en vrolijkheid. En dus het is ook niet, het is niet saai. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om waar ze voor bedoeld zijn, hè? Dat ze je voeten een beetje beschermen tegen de duikschoenen en de, hoe heet die dingen, die flippers, die finnen waarmee je kunt zwemmen, makkelijk goed onder water vooruit kunt komen. Nou ja, goed, die sokken die zijn daar heel erg fijn voor. Ik heb net gewaterhapt en ik heb iets uitgesproken en ik heb echt heel veel reacties gekregen. Alleen, nu krijg ik weer niemand te pakken. Het lijkt wel echt gewoon alsof de duivel ermee speelt. Hè? Maar ik ga wederom iemand proberen te bellen. En ik hoop dat die persoon wel opneemt. Want ik wil natuurlijk uiteindelijk het mooi rondmaken. Iemand blij maken met deze sokken, dive sokken. Hallo, heb ik iemand aan de lijn?
1: Jazeker.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Branka.
0: Dag Branka, met Vanessa, Paradise FM. Ja, normaal bel ik altijd eventjes vooraf op. Hè? Want dan overval ik je niet. Maar dat ging nu niet. Want ik kreeg niemand te pakken. Dus we moesten toch
1: ik
0: echt wel...
1: Ik kreeg niemand te pakken,
0: nee, ja.
1: Nee,
0: live de uitzending in. Dus ik heb jou nu aan de lijn. Ja. En jij hebt meegespeeld. Jij hoorde mijn gebubbel voorbij komen.
1: Ja, de eerste keer, dat was echt niet te verstaan. Maar de tweede keer was goed te doen.
0: Oh, dus het was toch goed dat ik het nog een keertje deed.
1: Ja, de eerste, dat was echt... Ik denk, wat hoor ik nou?
0: Nee, want ik twijfelde later, omdat ik zoveel goede reacties zag. Ik dacht, nou, misschien was dat overdreven. Ja. Maar niet dus. De eerste keer kon je er helemaal niks van maken. En de tweede keer, wat hoorde je terug?
1: Ik hoorde, een gegeven paard kijk je niet in de bek.
0: Ja, dat is toch ook bijna niet te doen, joh, met water in je mond.
1: Ja, daarom. Ik vraag me al af, hoe doe je dat? Ja. Om te morsen en...
0: gewoon echt je hoofd gewoon naar achteren gooien. Zodat het water een beetje... En dat bubbelt dan nog steeds omhoog. Ja, het is echt... het is vreselijk. Maar goed, ik vind het nog steeds een leuk spelletje. Ik ben blij dat dag 3 wat dat betreft achter de rug is. Nog 2 te gaan. Maar jij hebt het inderdaad goed beantwoord. Een gegeven paard, kijk je niet in de bek? Of moet je niet in de bek kijken? Mag je niet in de bek kijken? Dus die Spacefish Army Dive Socks, die zijn voor jou, Branka.
1: Helemaal geweldig.
0: Nou, superleuk. Ben je een beetje een waterdier?
1: Ja, vroeger heel veel, maar de laatste tijd wat minder. Maar het is inderdaad... Ik ben heel erg benieuwd naar dit product. Want inderdaad, die flippers die schuren vaak op mijn wreef. Dus ik ben heel benieuwd naar die sokken.
0: Ja. Ja, nou het is toch fantastisch. Ja, overal is een oplossing voor. En bij de C-Check hebben ze natuurlijk alles wat betreft watersport. Dus je mag eerst hierheen komen en dan geven wij je de bon mee. En dan kun je daar je prijs ophalen. Nou ja, en ik zou zeggen, ga een beetje rondneuzen. Want ze hebben echt nog veel meer.
1: Ja, nou, goed idee.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel voor het meespelen. En ik ben blij dat je het goed hebt beantwoord. En ik ben blij dat ik het dus 2 keer heb gedaan. Toch.
1: Ja, zeker. Hey, dankjewel.
0: Dankjewel, Branka. Fijne avond.
1: Ja hoor, jij ook.
0: Dankjewel. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Here comes the hot stepper, hoorde je hier op 103.1 FM. Zometeen hoor je Michael Jackson en ga ik eventjes bellen. Het wekelijkse belletje met de leukste dierenarts van het eiland. Odette Doest, maar ik heb eerst een lekker nummer van de Spinners voor je klaarstaan.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifré. Alsjeblieft.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Manpin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Yulia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
7: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
8: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Trouwens, gisteren eindelijk de film gezien over deze superster. Maar daarover morgen meer. Michael

0: John Cicada hoorde je op Paradise FM en Just Another Day. Ja, nou ja, dat is het uiteindelijk ook, hè. Ik bedoel, als we gewoon een beetje nuchter blijven. Het is gewoon weer een andere dag, maar het is wel een woensdag. En woensdag, dat betekent natuurlijk...
1: Waf, woensdag!
0: Even inbellen met de leukste dierenarts van het eiland... tussen alles geblaf door. Dag, Odette Doest.
2: Hoi, het gaat, zus.
0: Ja, goed. Hoe is het met jou dan?
2: Ja, ik overleef en ik leef. En ik ben dankbaar dat ik leef. Nou... Hoe mooier kan het niet.
0: Dat zijn allemaal positieve dingen. Maar ik hoor ook wel een ik overleef, ik leef. Dat betekent dat, nou ja, goed, dat het misschien niet allemaal even gemakkelijk gaat, of wel?
2: Nee, vandaag was een bijzondere rollercoasterdag. Mm-hmm. Van echt ups en downs en ups en downs en ups en downs. En dat gaat dan maar zo door. En dan denk je van, weet je, mensen onderschatten dat soms. Mijn dierenarts, die moet ze echt de ene... Hoi, dat gaat, zus.
0: Ja, goed. Hoe is het met jou dan?
2: Nou, ik overleef en ik leef en ik ben dankbaar dat ik leef. Nou, hoe mooier kan het niet.
0: Dat zijn allemaal positieve dingen. Maar ik hoor ook wel een ik overleef, ik leef. Dat betekent dat, nou ja, goed, dat het misschien niet allemaal even gemakkelijk gaat, of wel?
2: Nee, vandaag was het bijzonder.

0: En ja, het doet toch zeer. Nou, dus toen moest gaan. En ondertussen ben je dan vlak ervoor bezig met een heel lieve baas, met een ouder hondje voor een tumor weghalen. Die natuurlijk mega bezorgd is dat voor dat kleine bultje weghalen, dat zijn hondje toch maar wel overleeft.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja.
0: Dus het is zo dubbel. Want aan de ene kant laat je een dier gaan wat misschien nog wel had kunnen gaan, maar er is voor niemand voor, want we hebben gewoon te veel dieren.
1: Ja.
0: Aan de andere kant heb je dan weer een hondje wat het gelukkig allemaal goed overleefd heeft, ondanks de oudere leeftijd met de lekkere narcose binnen huis is gehuppeld. En dan, ja, Anton had ook een hondje die een 2 keer een hartstilstand had tijdens de na het consult. Een hondje van 3 kilo, dus ook niet zoveel. En die had een, sowieso een hart, dat was al een hartpatiënt, dat wist ik, want die had een pulmonaal stenose. Dat is als je de uitgang richting je longen, zeg maar, vanuit je hart, als die vernauwd is.
1: Ja.
0: En dan kan je dus, als je dan een beetje stress hebt, dan krijg je eigenlijk te weinig bloed naar de rest van je lichaam. En hij stond ook op de medicatie voor zijn hart. Waardoor zijn hartslag steady maar wat lager was. Dus in één keer werd hij blauw. Nou, dat was niet zo mooi.
1: Goed.
0: Nee, dus dat was, die heeft gelukkig overleefd en is nou gewoon weer gezellig thuis met zijn baasje. Maar dat was wel even stress natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik.
0: En dan vervolgens dan zit het baasje bij te komen en een ander gedeelte van de praktijk. Zeg van, nou, ik zeg, nou, weet je, blijf maar even lekker rustig zitten voordat je naar huis gaat. En dan is de volgende en zeg je, gaat het met de adaalklieren? Die wordt zelfs switchen als dierenarts. Ja. Van die is bijna dood naar die leeft gelukkig nog.
1: Letterlijk een rollercoaster. En iedereen die bij jou binnenkomt, hè, die zeg maar nieuw bij jou binnenkomt lopen, die verwacht toch een frisse Odette. Of in ieder geval, hè, je moet iedere keer weer een soort van resetten. Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja, het kost wel energie. Het is wel goed voor de lijn, denk ik. En, maar het meeste heartbroken was vandaag. Toen moest ik al een beetje. Ik kon het niet droog laten. Het was zo zielig. Het was een papegaai van 26. En die was door wilde honden waren in de tuin gesprongen. En die hadden die volg nog aangevallen. En die mevrouw die dacht eerst dat hij al overleden was. En ik zeg ook: weet u, mevrouw, ze wist gewoon echt niet beter. En toen later bleek hij toch nog te leven. Zijn ze met mijn collega's geweest. Dan is hij doorgestuurd. Ja, en dan krijg ik hem dus uren later eigenlijk, nadat het gebeurd is. En ik wilde nog een infuus doen en dat soort dingen. En is hij toch in mijn handen overleden. Mm. En dat doet zeer, weet je. Je ziet gewoon het verdriet van die vrouw. En ik weet hoe het is om van zo'n oudere vogel echt zielsveel te houden. Ja. En dan denk ik, zo, die wordt even om zeep geholpen door een paar dieren die niet ouder kunnen worden dan 12. Ja. En jij bent eigenlijk op weg naar je 80e levensjaar. Ja, en dan word je eigenlijk, het is net iets als dat van die opgeschoten jongens een ouder echtpaar aanvallen of zo, weet je. Het is zo oneerlijk.
1: Oh, wat heftig.
0: Dus dat.
1: Maar dit zijn dus de dingen, weet je wel. Want jij belt iedere week eventjes om te vertellen over wat je meemaakt in de praktijk.
0: Dat was één dag.
1: Dat
0: was één dag.
1: En iedere week heb je nieuwe verhalen. En dan denk ik, de dingen die jij vertelt, dat zijn ervaringen waarvan je tegen de meeste mensen zou zeggen van, als ze ze meemaken, even van, hè, en ze komen binnen, die ervaringen. En dan zeg je tegen iemand van, nou weet je, doe maar even een dagje rustig aan. Ga maar even, want weet je, je moet goed ook aan jezelf denken. Dit is best heftig wat jij hebt meegemaakt. Maar bij jou gaat dat. Maar door het is een onderdeel van je vak.
0: Dus, iemand vroeg vanochtend, maar vind je het nog wel leuk? Ik zeg, ja, ik ben dol op ik vind het zo fijn om dierenarts te zijn, om toch te kunnen helpen. Want ook al in het verdriet van dit oudere vogeltje die dan toch nog gaat, weet je, dan kan ik toch nog, ik kan toch ergens wat troost bieden uit te leggen wat hij precies heeft gehad, waarom hij niet te redden was. En je kan toch nog mensen helpen, ook al is het heel verdrietig.
1: Ja.
0: Weet je, en ook al moet je een diertje laten gaan. En ja, ik heb ook, vandaag was ook een papegaai overleden en die is al, ja, al voordat ik zwanger was, was die in de praktijk. En dan komen wel die herinneringen voorbij dat ik toch op een moederdag met mijn moeder langs ben gegaan toen die vogel voor het eerst heel ziek was.
1: Hmm.
0: Weet je, dat ik eigenlijk mijn moeder mee uit had genomen. Maar ja, sorry mam, er is een vogel ziek.
1: Langs de papegaai.
0: En dan ben ik naar Lina gereden. En dan komen die herinneringen voorbij ineens. En denk ik, ja, jeetje, een heel leven. Maar ze was gewoon echt heel ziek. Ja, dan is dat, weet je, als de baasjes worden ook stukken ouder. En dan kunnen de oudere baasjes soms ook niet meer zo goed zien wat er precies aan de hand is. En dan, ja, weet je, wel ons best gedaan, maar ze heeft het dit keer niet gered. En dan denk ik, ja, het had zo moeten zijn, is dan een Caribische gezegde.
1: Je bent ook nuchter en realistisch. En weet je, het is natuurlijk zo, het zijn hele emotionele momenten. Maar aan de andere kant, is de balans ook daarom dat je ook precies weet waarvoor je het doet. En,

0: Het is gewoon echt jouw roeping. Dus, en daar zijn we allemaal heel blij mee, want je bent de beste en de leukste dierenarts van het eiland, Odette.
1: Ja, en met een hele leuke familie, want het was eigenlijk dat eigenlijk... Oh, mensen, er is weer een vacature voor de dierenartsassistent.
0: Nou, vertel.
1: Nou, als je heel erg stressbestendig bent, heel dol bent op dieren en het heel fijn vindt om gedisciplineerd te werk te gaan en je aan protocollen te houden, en gewoon doen wat ik zeg, dan heb je een gouden toekomst.
0: Oké, dan zullen we daarmee afronden dan, Odette, met deze oproep. Kom maar door als je je geroepen voelt, 675-1031, maar luister goed naar de woorden van Odette, hè, want het is wel belangrijk dat je inderdaad wel daaraan voldoet.
1: Ja, met dank aan mijn broer en zoon die op vakantie zijn. Die hebben me lekker door de middag heen geholpen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Odette, ik hoop dat je ook een heerlijke avond hebt.
1: Zeker, weet zeker. Heerlijk.
0: Ga er lekker van genieten.
1: Heerlijk kalmeren ga ik.
0: Doe maar lekker. En ik spreek je volgende week weer. Oh nee, niet. Dan ben ik niet. 2 weken.
1: Oké dan. Is goed.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Copa Mundial Ayega. Ya wor abo po score for fun. Download Bofinma's app. Hasi compra na van den twil. Koi man. Changes Group. Ibeton Industrie Brieven gaat. IRCB. Bostempel digitaal. Go cada compra di 25 florin. Cada kaartje. Full je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. Iti mas premio banero set di Porsche di Koi man. 25.000 Finmas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de betonindustrie brievenkaart. Para mais informação, visita finmas.com.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: 7.
1: Dodental aardbeving Venezuela stijgt voorbij de 4700. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het dodental na de zware dubbele aardbeving in Venezuela is gestegen naar ruim 4700. Zo meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter. Er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. Omdat er al anderhalve week niemand meer levend onder het puin vandaan is gehaald, wordt er gevreesd voor een verdere stijging van het dodental. Duizenden mensen worden nog vermist. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen heeft tienduizenden kilo's aan hulpgoederen naar het rampgebied gebracht. Waaronder drinkwater, voedsel en medische voorraden. Met behulp van de boordhelikopter en snelle rubberboten weet de bemanning samen met hulporganisatie Medicorps ook de meest moeilijk bereikbare getroffen gebieden te bereiken. De operatie gebeurt in nauwe samenwerking met de Verenigde Naties en de lokale autoriteiten. En hoeveel toeristen kan Curaçao eigenlijk ontvangen zonder dat onze natuur, cultuur en inwoners daaronder lijden? Die belangrijke vraag staat centraal tijdens een vergadering van de Staten op woensdag 26 augustus. De Centrale Commissie komt die ochtend om 9 uur bijeen op verzoek van de PNP-fractie. Parlementariërs zullen dan in debat gaan met vertegenwoordigers van het toerismebureau CTB, de hospitalityvereniging Chata en de natuurorganisatie Karmabi. De aanleiding voor deze vergadering is de draagkrachtstudie van het toerisme op ons eiland. Curaçao werkt voor dit onderzoek samen met internationale experts om de impact van de groeiende bezoekersstroom in kaart te brengen. Het doel is niet om het toerisme te beperken, maar om het op een slimme manier te beheren. De studie kijkt daarom verder dan alleen bezoekersaantallen en inkomsten. Ook de druk op de infrastructuur, de gezondheid van de natuur en de ervaringen van de lokale bevolking worden meegenomen om de juiste balans te vinden voor de toekomst. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is Paradise FM. .cw.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: quiz.
1: Het is alweer 7:15. Wat is de tijd toch weer voorbij gevlogen? Ik heb nog één ding te doen deze avond. En dat is een lekker dinertje weggeven. Ik mag een diner weggeven voor twee. Bij, wat was het ook alweer? Nou ben ik het weer helemaal... Oh ja, Myra's Kitchen, ja. Ja, dat was het. Even kijken. Ik heb Gerry aan de lijn als het goed is. Een hele goede avond, Gerry.
2: Goedenavond, Vanessa.
1: Hallo, hallo. Gerry, jij hebt vandaag meegespeeld met de muziekquiz...
2: Dat klopt.
1: Vond je het een makkelijke opgave?
2: Ja, deze was niet zo moeilijk hoor.
1: Nee hè? Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat dit er gewoon een is die je heel makkelijk meezingt. Want, en het is ook heel duidelijk. Hè? Sommige liedjes dan zijn die woorden niet zo heel erg duidelijk te horen. Of dan gaat het snel. Maar dit is gewoon een lekker duidelijk nummer.
2: Ja, Phil Collins heeft een duidelijke uitspraak.
1: Ja, ja, precies. En hoe hoor jij hem liever als Phil Collins of hoor je hem liever in Genesis? Of hoor je hem liever als drummer?
2: Nou, eigenlijk allemaal. Het is een multitalent.
1: Ja, hè?
2: Ik vind het heel jammer dat hij zo ziek is.
1: Ja.
2: Zeg maar, hè? Bijna alles wat hij gedaan heeft, vind ik geweldig.
1: Jawel, hè? En heb je een favoriet nummer van hem?
2: Nou, nee, niet echt.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nee, er is een hoop moois uit zijn handen en uit zijn mond gekomen. Ik vind persoonlijk Against All Odds wel echt heel erg prachtig, hoor.
2: Ja, dat is inderdaad een heel mooi nummer.
1: Ja, toch? Oh, dat is zo'n mooi nummer. Maar goed, je zegt het al, Phil Collins. Het is inderdaad een nummer van Genesis dat we zoeken. Tenminste, we zoeken het nummer niet, we zoeken één woordje. Ik ga je nog één keer de opgave laten horen... en dan hoor ik heel graag jouw antwoord. Komt-ie nog één keer aan.
0: Okay. Wat is hier weggepiept?

0: Ja. Nou, het moet rijmen op talk.
1: Inderdaad, het woordje walk.
0: Walk, even checken. Ja. Helemaal goed, Gerry. Je hebt het helemaal goed beantwoord. En daarmee win je lekker een diner voor twee. Ik heb nog wel één vraag aan jou. Want de titel van dit nummer, I Can Dance, is dat iets wat ook op jou slaat? Of ben jij echt een topdanser?
1: Ja.
0: Ja, oh, ik hoor iemand
1: dan. Ik kan wel dansen.
0: Ja?
1: Mijn vrouw die... We hebben samen op stijldansen gezeten, zeg maar.
0: Oh.
1: En daar best wel ver in gekomen, zeg maar.
0: Nou, wat goed.
1: Dus
0: Dus
1: dat vinden wij heel fijn om te doen.
0: En welke dansen jullie dan het liefst?
1: Nou, voor mij is de quickstep toch altijd wel de favoriet van mijn vrouw, de Engelse wals.
0: Oh, fantastisch. Nou, ik vind het heel jammer. Ik zou dat zo graag even willen zien. Maar goed, jullie zitten helemaal daar in die telefoon. Dus dat wordt een beetje lastig. Maar ik word er wel heel nieuwsgierig van. En dansen jullie nog steeds wel eens?
1: Nou, af en toe op feesten en partijen. Dus ik heb hier op Curaçao nog geen locatie gevonden, zeg maar. Waar wij dat regelmatig zouden kunnen doen.
0: En nooit maar dat je zegt...
1: Ik hou alle opties open, hoor.
0: Ja. Nou ja, mocht er misschien iemand zijn die zegt... ja, maar dit is een toplocatie om lekker te stijldansen. 675-1031, laat het even weten. Ja, ik ga zelf niet dansen. Maar misschien voor Gerry en zijn vrouw, hartstikke leuk. En anders... word ik nou uitgelachen. Hé, hey, Gerry, waarom niet gewoon af en toe lekker even in de woonkamer?
1: Ja, dat kan ook. We hebben nou wel een reden in ieder geval.
0: Nou,
1: lekker die nee voor twee gewonnen. Dus,
0: ja, ik zou vanavond vast even beginnen met oefenen in de woonkamer. Gezellig met z'n tweeën. En kom binnenkort hier eventjes langs om jullie dinerbon voor Myra's Kitchen op te halen. Je vrouw wil wat zeggen volgens mij nog, of niet?
1: Echt wel. Keileuk!
0: Keileuk, nou dat vind ik ook. Hey, geniet ervan en ik zou zeggen... put on those dancing shoes tonight.
1: We'll do it.
0: Fijne avond, Gerry. Doei, doei.
1: Fijne avond.
0: Doeg.

Genesis en I Can Dance. En ik heb Gerry en zijn vrouw hartstikke blij gemaakt met een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. Wil jij ook gratis uit eten en lekker iemand meevragen? Ja, dat kan, hè. Ik bedoel, morgen spelen we gewoon weer een nieuwe muziekquiz. En dat doen we iedere dag opnieuw weer voor heerlijke dineetjes voor twee te verdienen. Ergens hier op het eiland. Dus ik zou zeggen, morgen gewoon weer lekker meespelen met de muziekquiz en kans maken op een lekker diner. Het is de hoogste tijd. Ik ga de studio verlaten. En ik wens jou een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten. Morgen is het donderdag en dan zit ik hier weer gewoon om 4. Ik laat jou achter met een heerlijk nummer van Simon en Garfunkel. En Mrs. Robinson. Tot morgen.

0: blijven wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis... voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart... om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Manpin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Julia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko... dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden... evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.